0: kust waarschuwt dat de opvang van de minderjarige migranten die daar vorige week zijn aangekomen onhoudbaar is. Ongeveer de helft van de 2000 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. De president vraagt de rest van Spanje om hulp. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van de bond in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf toen aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Infantino is kandidaat voor nog een termijn als FIFA-voorzitter. De verkiezing is in maart volgend jaar. En nog in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habib Sadeh was het wel wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen, met veel nieuwe speelsters op het veld.
1: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
0: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolk en zon, het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al

voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van

0: Nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederlands-Limburg, in de buurt van Venray, blijft de brandweer op sommige plaatsen deze nacht nog nablussen, waarschijnlijk tot 6 uur. De grote natuurbrand die maandag ontstond, was gisteren in de loop van de dag volledig onder controle. Maar waakzaamheid blijft geboden. Op sommige plaatsen wordt nu met meterslange waterslangen een vochtige laag gecreëerd om opflakkeringen te vermijden, zegt Harco Bergman van de brandweer.
1: We zien hier een natte stoplijn, die is 500 meter lang. En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Maar een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek. We gaan in ieder geval, ik denk tot 6 uur door, als er genoeg water wordt aangevoerd blijft. En dan is die hele natte dweil helemaal goed gevuld.
0: Bij het blussen kreeg de Nederlandse brandweer hulp van enkele korpsen uit Belgisch Limburg. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag hoeveel vertrouwen hij nog krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat die Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
2: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
0: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om vanuit dat land illegale migranten richting de Europese Unie te sturen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Het is licht bewolkt vannacht bij minstens 10 graden. Ook morgen meestal wolken, maar wel droog en tot 24 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naakstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Kelly Spillier van Bredene is het beu.
1: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naakstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat en alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht dat ze banden hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingenrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica, Laura Fernandez, kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA gisteravond beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Maar het is nog maar de vraag of hij overal nog voldoende vertrouwen krijgt. De Canadese premier Mark Carney zei alvast dat hij Infantino niet meer vertrouwt na wat er boven is gekomen, maar dat de beslissing bij FIFA ligt.
2: They have their own procedures for making those determinations, but certainly I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. Given what transpired and given the nature of what transpired.
0: Ook de Europese voetbalbond UEFA gaf al aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. En dan in het echte voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet richting een nieuwe deelname aan de Champions League. Leuven klopte het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habibzadeh was het wat afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters op het veld.
3: In het begin was het wel een beetje zoeken omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf, dus dat was even zoeken. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. En vandaag was het wel te zien. Dus we zijn super tevreden en heel positief. En onze nieuwe transfers waren ook goed. Dus vandaag hebben ze ook heel goed gepresteerd. Dus ik ben heel tevreden.
0: Zaterdag wacht al een nieuwe opdracht tegen het Turkse Fenerbahçe. Als OH Leuven ook die match wint, plaatst het zich voor de laatste voorronde die eind augustus wordt gespeeld. In het tennis staat Elise Mertens in de 16e finales van het WTA-toernooi in Toronto. Onze landgenote versloeg de Hongaarse Anna Bondar na 3 sets. 3-6, 6-4 en 6-4. Haar volgende tegenstander is de Japanse Naomi Osaka, tegen wie Mertens al 8 keer eerder heeft gespeeld. 3 keer wist ze de Japanse te verslaan. Meestal wolken vandaag, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op, zondag is tot 32 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van der Rompuy. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Na een spoedvergadering sprak de hele FIFA-top zijn steun uit voor Infantino. Die lag onder vuur voor zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Hij had die plannen eerder al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief excuses zijn gegeven aan de voetbalbonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, spreekt van een hybride aanval na het incident dinsdagavond op de luchthaven van Leipzig. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden vlakbij een Oekraïns vliegtuig en een vrachtvliegtuig van DHL botste met een drone. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Wie achter de drone-aanval zit, is niet duidelijk. Volgens minister Dobrindt gaat het om goed voorbereide professionals die een hybride aanval hebben uitgevoerd.
1: Omgang met sprengstof, ook deze ervaring moet voorhanden zijn. Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
0: De minister sluit niet uit dat er buitenlandse machten betrokken waren bij de aanval. In de straat van Hormuz voor de kust van Oman waren er opnieuw explosies vlakbij een schip. Dat zegt de Britse maritieme veiligheidsdienst. Het is niet duidelijk of de tanker geraakt is. Iran valt wel vaker schepen aan die een andere route nemen dan Iran heeft opgelegd. Intussen zou Iran wel een akkoord hebben met Oman over het beheer van die zeestraat waar veel olie- en gasschepen doorvaren. De schepen zouden dan via Iraanse wateren door de zeestraat moeten varen naar de Persische Golf en via Omaanse wateren weer weg kunnen. Oman heeft nog niet gereageerd. Aan het station van Leuven is een man van 75 aangereden door een bus. Hij kwam onder de bus terecht en is zwaar gewond aan de benen. De politie is een onderzoek gestart. De buschauffeur legde alvast een negatieve ademtest af. Het is niet het eerste zware ongeval met een bus aan het Leuvense station. Na de herinrichting van de stationsomgeving gebeurden al meerdere zware ongevallen, ook met een dodelijke afloop. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste stap gezet naar een nieuwe deelname aan de Champions League. Ze wonnen van het Servische Topola met 4-0. Voor coach Ster Habibzadeh was het afwachten wat deze wedstrijd ging brengen met veel nieuwe speelsters.
2: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
0: Zaterdag spelen de OHL-vrouwen tegen het Turkse Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Het weer, de dag begint grijs. Later komt er meer zon vanaf de kust. Het blijft droog met temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, 14 Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had die plannen al ingetrokken en de FIFA meldt nu dat er per brief ook excuses aangeboden zijn aan de voetbalbonden. De eclipsbrillen om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken raken stilaan uitverkocht. Ze zijn te verkrijgen bij de publieke sterrenwachten en opticiens, maar op sommige plaatsen is de voorraad op. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
1: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
0: In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlak bij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, is het beu.
2: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven, maar dat is het niet meer in de Spanjaardtuin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd aan het busstation in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. In Litouwen hebben grenswachters een onafgewerkte tunnel ontdekt aan de grens met buurland Wit-Rusland. De tunnel was gegraven op 1,5 meter diepte onder het grenshek tussen de twee landen en hij begon in Wit-Rusland. Volgens Litouwen werkte de Wit-Russische overheid bewust mee om migranten illegaal richting de Europese Unie te krijgen. Onlangs werden in de grensregio 2 gelijkaardige tunnels ontdekt. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen, zaterdag weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. Radio BNE. Goedemorgen, het is wat frisser buiten en dan smaakt die eerste koffie nog zo lekker. Hè? Tot 9 uur probeer ik je klaarwakker te krijgen met goede muziek.
4: Radio BNE, klaarwakker.
5: Herbert Verhaag.

De koninklijke suite van Niels William deed me denken aan Helmut Lotti. Toen hij zijn album The Crooners uitbracht, mocht ik hem interviewen in een suite ergens in Brussel. En eens ik daar binnen was, vond ik hem niet. Zo groot was die suite, dat is echt gebeurd. Uiteindelijk vond ik hem, hè. Ja, ja, was een leuk interview. Heb jij een herinnering bij een of andere plaat die hier voorbij komt? Deel die maar met ons via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Daar kan je mij rechtstreeks bereiken door de reageerknop aan te klikken. Doe maar.

De zombies. Geen paniek als je er zo uitziet na het terrasjes doen van gisteravond. Komt allemaal wel goed. Even gekeken naar wat Wikipedia te vertellen heeft over de 6e augustus. Ja, het valt meteen op dat extreem weer van alle tijden is. In 1981 viel er die dag 109 mm neerslag in Brugge en veroorzaakte een tornado schade in de streek tussen Liedekerke en Terhalfene.

Een nieuw begin is de opener van een nieuwe album van Wigbert. Nu het nog kan, het is 13 minuten over 6. De vier shows van VRT Zomerhit zijn ingeblikt. En dit jaar was er ook het bezoek uit Nederland van Justin De Wild en Rutger van Barneveld. Die kwamen daar hun zomerhit zingen, Cheerio en Zwoele Zomernachten. En wat lees ik vanmorgen in het laatste nieuws? De heren hebben twee grote Vlaamse voorbeelden, namelijk Wiltura en Eddie Wally. In Nederland beleeft de volksmuziek een echte revival, zeggen ze. Wij zingen over herkenbare dingen. En jongens, we mogen trots zijn op onze taal. Iedereen begrijpt het, iedereen kan het meezingen. Al die handjes lekker de lucht in.

uit de zomer van 98, live from Desiree. Laat de zon in je hart, zeven anjes, zeven rozen, als een leeuw in een kooi. Welk nummer van Willy Sommers zal hier zondag op 1 staan? Dat is nog niet bekend, want je kan nog tot zaterdagochtend 9 uur meebepalen hoe die kaarten zullen geschud worden. Dus doe mee en kies voor jou drie favoriete liedjes van Willy Sommers. Dat kan op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

U werd hier klaarwakker geblazen door Tom Brown. Als 11-jarige speelde hij de piano, maar het was het betere blaaswerk op zijn trompet waarmee hij wereldberoemd werd. Het is ruim 7:30.

0: Claude Barzotti, enkele zomers geleden overleden. En nu een jonkie uit BV-land, Matthias Mesmans. Een 24-jarige acteur die ook een aardig stukje kan zingen. Komt eraan.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.

Matthias Mesmans speelt vanaf 20 augustus mee in de musical Door een Roosje in het Studio Honter Theater in De Pannen. Bijna 7:15, het weerbericht komt eraan na een magisch instrumentaal nummer van The Shadows.

0: Shadow stonden hiermee 16 weken in de Vlaamse hitlijst van 1960. David, goedemorgen.
1: Oh, ik ben nog aan meefluiten. Blijgezind opgestaan met de Shadows. Fantastisch.
2: Ja, ja. Hoe noem je dat? Apache
1: ja,
2: of zo?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, heel mooi. Ja,
2: ja. Nou, ja.
0: Zeg, wie zijn neus buiten steekt of met het raam open sliep, heeft het al gevoeld. Hè? Het is behoorlijk frisser.
2: Ja, maar ik heb met het raam dichtgeslapen dat er hier een festivalletje was. Parkjes of zo. Dus ik heb er niet veel van gemerkt. Maar ja, ja, als we de temperaturen erbij halen vanochtend, dat zitten we tussen 14 en 16 graden. Dus het kan inderdaad wel tellen. Vandaag koeler. We gaan naar een 324 graden in Brussel. Dus einde van de hittegolf dan normaal gezien. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Op een drup na is het droog. De wind die is ook wat minder dan gisteren. Oei, Mitch is weer met mijn toetsenbord aan het spelen. En nu moet ik eventjes terugscrollen. Voilà. Dus we hebben een wind die meestal matig is. Een windkracht 3. Aan zee is dat 4. En dat is meestal uit het westen tot noordwesten. Dus dat verklaart eigenlijk die lagere temperaturen. En volgende nacht krijgen we minima rond een graad of 13, 14 zelfs, kijk eens aan. Ook zaterdagochtend op een aantal plaatsen is dat het geval. Dus inderdaad, heerlijke slaapkamertemperaturen in afwachting van een stijging die er opnieuw komt. Morgen hebben we al 25 tot 6 of 27 graden landinwaarts. Aan zee zitten we rond 23. Vandaag aan zee trouwens 20, nog eventjes erbij zeggen. En dan zaterdag en zondag. 25 aan zee, 28 zondag zelfs. In het binnenland gaan we naar 7, 28 zaterdag. En dan zondag opnieuw een tropische dag. Met waarde tot 32 of lokaal 33 graden. Maandag is het dan beneden 30. Dinsdag ook. Waarschijnlijk rond 8, 29. Op sommige plaatsen 27. En dan ja, weer twee dertigers. Met woensdag en donderdag. Dan 30, rond 30 aan zee. En dan zit het in het binnenland ja, rond 32 tot 34 opnieuw. Dus met veel zon uiteraard nog altijd. Vrij rustig weer, oostelijke wind. En dan gaan we verder naar het weekend van 15 augustus. En dan begint het weer wat te zakken. Hè. Die vrijdag 14 zitten we nog in de buurt van 30 graden. En dan gaat het naar 25, 26. Uiteindelijk blijven zo ja, in de week dan daarna 24, 25. En dan stijgen de kansen op neerslag wel. Dat blijft ja, op die computers staan vanaf 16 of 17 augustus, dat er dan dagen na één een aantal signalen zijn van neerslag. Ik blijf zeer voorzichtig, want het is nog ver af.
0: Ik hoor het.
2: Het blijft wel altijd op die kaart staan. Dus ik ga ervan uit dat er toch ook wel iets van komt. En dan hoop ik dat volgende week dan ze weer niet hun staart intrekken. Maar dus het blijft zomeren ja, tot dat weekend van 15 augustus. Ik heb de indruk, het is ook niet meer dan dat als ik langere termijn voorspellingen bekijk en de consistentie die ik zie, dat het daarna wel eens wat minder zou kunnen zijn. In de laatste 14 dagen van augustus niet meer zo heet en mogelijk ook natter. Enfin, laat ons hopen dat het dan zo wordt. Jammer voor wie je dan vakantie heeft.
0: Dank u.
2: Wel, alsjeblieft. U vraagt, wij draaien.
0: Maar ja, het kan niet blijven duren ook, hè?
2: Hoe langer dat het droog blijft, hoe groter de kans dat het uiteindelijk toch eens gaat regenen. Maar voorlopig moeten we ons daar geen, enfin, ik ga niet zeggen geen zorgen over maken, maar we maken ons daar allemaal wel zorgen over. Maar ik bedoel, een vakantiehanger moet niet meteen vrezen dat zijn vakantie in het water valt, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, David, bedankt en tot straks, 7:15.
2: Tot dan.

Lennart Skinnert, is het gebeurd? Heb je knopen doorgehakt en koos je voor de drie ultieme liedjes van Willy Sommers? Speel dan eens de titels door naar mij, hè. Het kan anderen motiveren om er ook voor te stemmen. Hoe dan ook, ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Dat krijgen we zondag vanaf 9 uur geserveerd in de Radio BNE Willy Sommers 74. Ik weet niet.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doogt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drones-incident in Leipzig. Het bestuur van de Wereldvoetbalbond blijft voorzitter Gianni Infantino steunen en de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het incident op de luchthaven van Leipzig een hybride aanval. Daar is een drone met een explosieve lading gevonden, vlakbij een Oekraïns vliegtuig en een vrachtvliegtuig van DHL botste daarna met een drone. Bij hybride aanvallen worden militaire en niet-militaire middelen gecombineerd. Ze zaaien onrust en vaak wordt niet helemaal duidelijk wie erachter zit. Jeroen Rijgaard, zei de minister hier al iets over de herkomst van de drone?
1: Wel, ik wil daar niet over speculeren, zei Dobrindt, maar ik sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit, dat zei hij. Het is in elk geval opvallend hoe professioneel ze te werk gingen. We luisteren even.
2: Wie hiervoor gegangen worden is, wat hier aan drone existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
1: Ja, heel professioneel, dus je kan vreemde mogendheden niet uitsluiten, zei hij. En een drone voorzien van explosieven op een luchthaven in Duitsland, dat is iets nieuws en gaat als een soort bedreiging opnieuw een stap verder. Dat voegde hij er nog aan toe. Nu dat de aanval in Leipzig plaatsvond, lijkt ook geen toeval. Dat is de belangrijkste luchthaven van Duitsland voor transport naar Oekraïne. Ja, tel dat allemaal op en je komt tot een poging tot aanslag gericht tegen Oekraïne. En dan wijst natuurlijk veel in de richting van Rusland. Of toch sympathisanten van Rusland.
0: Dankjewel voor de uitleg, Jeroen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent nu dat er fouten gemaakt zijn en zegt ook dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. De Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken. Ze zijn te verkrijgen bij de publieke sterrenwachten en bij opticiens, maar op verschillende plaatsen is de voorraad al op. Zo'n bril is wel belangrijk om oogschade te voorkomen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
3: De zon is natuurlijk zeer intens en heeft heel veel schadelijke UV-stralen die het netvlies van het oog kunnen beschadigen en kunnen zorgen voor permanente blindheid. Dus als we de zonsverduistering zouden bekijken zonder een eclipsbril, ja, dan gaan we permanent ons netvlies verbranden en dan gaat je dus ook permanent slechter zien tot volledig blind kunnen worden.
0: Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met een bus aan het station in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn daar al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 zelfs gestorven toen ze aangereden werd door een bus. In de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond het natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand. En de politie heeft er dit jaar al een 50-tal pv's opgemaakt voor seksuele handelingen. De burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, is het beu.
4: Wij hebben niets tegen natuurisme, want dat is op het Naaktstrand. Die mensen die gedragen zich, die doen waarvoor natuurisme staat. In alle vrijheid in de natuur zich kunnen begeven. Maar dat is het niet meer in de Spanjaarduin en nu moeten wij stopzeggen. Ik heb het ermee gehad, om het zo te zeggen. Ook onze politiediensten hebben het ermee gehad.
0: In Nederland, Limburg, is de brandweer gestopt met blussen na de grote natuurbrand in de buurt van Venray. De brand begon maandagmiddag en was gisteren, 2 dagen later, volledig onder controle. De brandweer is wel waakzaam gebleven. Op sommige plaatsen hebben ze waterslangen gelegd om nieuwe opflakkeringen te voorkomen, zegt Rick Schouten van Veiligheidsregio Limburg-Noord.
5: Gisteravond laat zijn er nog enkele hotspots ontdekt. Een paar plekken waar het nog vlammen omhoog zijn gekomen. Op dit moment is de situatie aardig onder controle. Er zijn geen hotspots, geen vlammen gezien. De brandweer is nog wel aanwezig en koelt nog op verschillende plekken. Zodat de grond goed nat wordt en ook goed gekoeld kan worden. Zodat er geen nieuwe opklaringen meer komen.
0: In de voorrondes van de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven met 4-0 gewonnen tegen de Servische club Topola. Bij OHL stonden veel nieuwe speelsters op het veld, dus was het afwachten hoe de wedstrijd zou uitdraaien, zegt trainer Ster Habibzadeh.
6: In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat er veel verandering in het team was. Een paar speelsters die vertrokken zijn en ook een paar nieuwe speelsters die erbij zijn gekomen. Nieuwe staf. Maar uiteindelijk, ja, we hadden 6 weken. We zijn echt met het team samen allemaal. Iedereen heeft heel hard gewerkt. We zijn gegroeid. Dus we zijn super tevreden.
0: Zaterdag spelen de vrouwen van OHL tegen de Turkse club Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Vooraan in het nieuws het incident op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met een explosieve lading is gevonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken denkt dat er wel eens een buitenlandse mogendheid achter kan zitten. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Dankjewel, Sophie.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Een fijne ochtend. 14.

Chain, dezelfde groep die deurbelgewijs het Songfestival won in 1978. En de titel van de volgende plaat doet me denken aan de jonge man die eerder deze week een marathon liep in de supermarkt. De beelden van de vreugde van die winnaar staan op VRT Nieuws.

Trini Lopez. Weet je wie Anja Daams vanmiddag thuis gaat bezoeken? Mathieu Bonne. Je weet wel, de ultrasporter die eerder dit jaar 364 kilometer zwom in 7 dagen. Hij komt op verhaal bij Anja tussen 12 en 1 in Als de muren konden praten.

0: Harry Nilsson, een goede kameraad van Ringo Starr, de drummer van de Beatles. En wij hebben hier een paar zware Beatles-fans in huis. Hè? Neem nu Vanessa van Hoven. Die bouwt tijdens haar vakantie een platenhoes van de Beatles na met Lego-blokken. De bewijzen vind je tussen onze vakantiefoto's op onze Facebookpagina VRT Radio Bene.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

blijft adembenemend mooi. De groep Berlin uit de iconische film Top Gun. Voor elk wat wils vanmorgen, na de rust, nodigt de volgende Evergreen uit tot een stevige luchtgitaarsolo. Wie durft?

Met Muid werd het precies 4 minuten voor 7:30. Sommigen nemen nu een eerste slok koffie. Anderen denken al aan een aperolletje, want die moeten nog stemmen voor de Radio Bene Willy Sommers 74 van uw zondag. Zal ik het nog wat moeilijker maken? Achter de wolken schijnt altijd de zon, is ook een tof liedje van Willy. Dromen van verre stranden mag er ook zijn. En wie kent er nog kleine Carlien? Kom aan, kies er 3 uit op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Radio Bene.

Gary and the Pacemakers. Heb je een uitstap naar de kust gepland? Bezoek dan zeker eens onze collega's van Radio 2 aan de pier in Blankenbergen. Vandaag zijn daar weer twee miniconcerten. Line de Douw zingt er om 16:30. Samson en Marie die komen daar om 19:30 optreden. En deze man wordt er nu dinsdag verwacht. Jo Valli.

0: Vali. De naam van de volgende artiest klinkt als die van een cruiseschip, maar het is een Grieks-Duitse zanger. Costa Cordalis.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Costa Cordalis. Naast het zingen had hij nog meer talenten. Zo deed hij ooit mee aan het wereldkampioenschap langlaufen voor Griekenland. Vandaag en morgen staat de oven van moeder natuur niet zo fel, maar de hitte keert wel terug. De rest vertelt onze weerman David na deze dansplaat van In Deep.

0: zaten precies in iemands badkamer, hè? In Deep, een discogroep uit New York met een dansvloervuller uit 1983. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, het lukte even niet met de lijn, maar je bent er telefonisch, gelukkig maar. Het is veel frisser buiten, vind ik.
1: Ja, dat is zo. Het wordt ook een frissere dag vandaag met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Met zon en bewolkte momenten daarbij. Later vanaf de kust weer wat bredere opklaringen. Dat spreken we al over een stukje in de namiddag. En avond ook, of vroege avond, weer dat dat ook overal het geval is opnieuw. Met een wind die meestal zwak tot matig is en later matig. Dus als een windkracht 4 in het noordwesten kan bereiken. Vanavond en vannacht hebben we temperaturen rond 12 tot 14 graden. Dus ook nog frisser zelfs dan voorbij nacht. En morgen zitten we weer met maxima tussen 24 en 8 of 29 graden. Met uiteraard veel zon daarbij, maar ook soms bewolkte momenten die redelijk lang kunnen duren. Dus wat stapelbewolking die toch wel wat actiever is. Maar bij de dagen een drup uit zo'n wolk, ja, dat is niet helemaal uitgesloten, maar ja, daar blijft het dan ook wel bij. In het weekend wordt het weer warmer, met maxima die naar 28 en zondag zelfs richting 30 graden gaan, of 31 graden. Aan zee is het telkens wel wat koeler. Met een meestal zwakke tot aan zeematige wind, een beetje uit veranderlijke richtingen. Maandag en dinsdag zakt het kwik dan weer beneden 30 graden, maar blijft wel met 26 tot 28 graden warm. En dan woensdag en donderdag zouden we dan opnieuw 30 graden en meer bereiken. Dat kan zelfs tot 33 of zeer lokaal 34 of 35 gaan zelfs, zie ik. Maar dat is donderdag en die voorspelling is al een paar keer veranderd, dus ik hou een slag om de arm. Het blijft wel sowieso de ganse week zomeren. En pas eigenlijk vanaf het weekend van 15 augustus of in de loop van dat weekend of de week erna dat er meer kansen zijn op neerslag en dat de temperatuur dan ook geleidelijk aan zou zakken naar een eerste 25 en dan in de week van de 17e naar 3 of 24 graden.
0: Wat ook niet slecht is, hè?
1: Nee, en dan ja, hopelijk valt er toch eens meer regen of een aantal buien. Maar tot die periode zie ik eigenlijk ofwel helemaal niets, ofwel maar ja, een paar tienden van een millimeter.
0: Mm-hmm. Ik onthoud vandaag genieten van de frissere temperaturen, want volgende week komt er misschien wel een derde hittegolf op ons af.
1: Dat is niet uitgesloten, maar het is nog een beetje te vroeg om dat nu al te bevestigen. Maar we houden het in de gaten.
0: Geniet van je dag, David.
1: Jij ook, Herbert. Tot morgen.

Boys riepen een hulplijn in 65, Help Me Rwanda. Hoe kan ik stemmen voor de Radio Bene Willy Sommers 74? Het is een vraag die hier af en toe binnenloopt en ik leg het graag nog eens uit. Ga naar VRT Max, klik bij kanalen op Radio Bene en daar ga je een foto zien van Willy Sommers met zijn gitaar. Vanaf die plek kan je stemmen voor jouw drie favoriete liedjes van Willy. Probeer het eens.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. Belgische influencers moeten slachtoffers van online haat op weg zetten om dat te melden. En de Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, noemt het drone-incident in Leipzig een hybride aanval. In de nacht van dinsdag op woensdag is er een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. Bij een hybride aanval worden ook andere middelen ingezet dan klassieke wapens. En het is ook veel moeilijker om met zekerheid te zeggen wie erachter zit. Jeroen Rijgaard, heeft de minister daar al iets over gezegd?
1: Ja en nee, ik wil daar niet over speculeren, zei Dobrindt, maar ik sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit, zei hij er nog bij. Het is in elk geval opvallend hoe professioneel ze te werk gingen, zei de minister nog. We luisteren even.
2: Wie hier voorgegangen worden is, wat hier aan drone existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
1: Ja, je kan ze dus niet uitsluiten, zei hij. En hij zei ook nog, een drone voorzien van explosieven op een luchthaven in Duitsland, dat is iets nieuws en gaat als soort bedreiging opnieuw een stap verder dan wat we al gewoon waren. En hij noemt de aanval dus een hybride aanval, wat dus inderdaad wil zeggen een aanval met een combinatie van militaire en niet-militaire middelen. En dat de aanval in Leipzig plaatsvond, lijkt ook al geen toeval. Dat is de belangrijkste luchthaven van Duitsland voor transport naar Oekraïne. Ja, tel dat allemaal op en je komt dus tot een poging tot aanslag gericht tegen Oekraïne. En dan wijst natuurlijk veel in de richting van Rusland of sympathisanten van Rusland.
0: Dankjewel, Jeroen. In de regio Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn bij Russische bombardementen vannacht 3 doden gevallen. Een eerste aanval raakte een huis en daarbij stierf een vrouw. Bij een tweede aanval zijn een man en een vrouw omgekomen. Rusland heeft ook 2 vrachtschepen aangevallen op weg naar de haven van Odessa in Oekraïne. De aanvallen over en weer zijn de laatste weken opnieuw toegenomen en er vallen ook elke dag burgerdoden bij. De federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Dat schrijft de Standaard. En wie zelf online gepest wordt, zal binnenkort de identiteit van zijn belager kunnen krijgen van telecombedrijven. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden slachtoffers dat niet. Influencers kunnen daarbij helpen, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
3: We zien dat meer en meer jongeren slachtoffer worden van online haat. En daarom is sociale media cruciaal. En moeten we dat met mensen doen die actief zijn op sociale media. En is een traditionele overheidscampagne niet altijd het beste instrument. En dan zorgen we ervoor dat ze de juiste instanties krijgen waar ze naartoe kunnen gaan. Dat ze meldingen kunnen doen. Omdat we echt willen dat die anonieme belaging online de wereld uitgaat.
0: Zelfs wie 1 anoniem haatbericht krijgt, kan dat al melden aan de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. En die kan de gegevens van de belager dan opvragen. Er is opnieuw een zwaar ongeval gebeurd met een bus aan het station in Leuven. Een man van 75 kwam gisteravond onder een bus terecht en is zwaar gewond aan zijn benen. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De buschauffeur van de lijn legde een negatieve ademtest af. Na de herinrichting van de stationsomgeving in Leuven zijn er al verschillende ongevallen gebeurd. 2 jaar geleden is een vrouw van 27 gestorven toen ze aangereden werd door een bus. De Eclipse-brillen raken stilaan uitverkocht om naar de zonsverduistering van volgende week woensdag te kijken. Ze zijn te koop bij de publieke sterrenwachten en bij opticiens, maar op verschillende plaatsen is de voorraad al op. Zo'n Eclipse-bril is wel belangrijk om je ogen te beschermen, zegt Charles Brunings van de Vereniging van Opticiens.
4: Dus als je geen eclipsbril hebt, nooit rechtstreeks naar de zon kijken en geen alternatieven proberen te gebruiken, zoals een cd of dergelijke. Dit werkt allemaal niet, dit gaat je oog alsnog beschadigen. Dus de eclipsbril is de echte enige juiste oplossing om naar de zon rechtstreeks te kunnen kijken.
0: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De hele top van de FIFA heeft zijn steun voor hem uitgesproken tijdens spoedberaad. Infantino lag onder vuur voor zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Hij had dat plan al ingetrokken. De FIFA erkent dat er fouten gemaakt zijn en zegt dat er per brief excuses gestuurd zijn naar de voetbalbonden. In de voorrondes van de Champions League hebben de vrouwen van OHA Leuven met 4-0 gewonnen tegen de Servische club Topola. Overmorgen spelen ze al de volgende voorronde match tegen de Turkse club Fenerbahçe. Trainster Ster Habibzadeh rekent dan op steun van de supporters.
5: Een grote club, veel supporters. Dus ik hoop dat onze supporters ook op zaterdag allemaal aanwezig zijn voor deze wedstrijd. Dat is een fysieke ploeg. Dat is een ploeg met heel veel karakter. Twee dagen hebben we voor de training. En dan moeten we klaar zijn op zaterdag. Ja. We gaan onze best doen.
0: Als ze de wedstrijd dan winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. Vandaag deels bewolkt, maar wel meestal droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen en zaterdag weer warmer. Vooraan in het nieuws het incident op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieve lading gevonden is. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er mogelijk een buitenlandse mogendheid achter zat. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Bedankt, Sophie.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Goedemorgen.

elk zijn flexiejob. Dit was de orgelman van Shana. Artiesten van bij ons afwisselen met de mooiste evergreens. Dat wordt gesmaakt, hè. Martien Cornelius laat weten dat het zalig wakker worden is in Menen. Met Klaarwakker hier op Radio BNE. Top. En dit zijn er vier. De Four Tops.

Reach Out, I'll Be There van 4Tops. Vier mannen strak in het pak. Altijd fijn om te lezen wat jullie plannen zijn. Hè? De zussen Marleen en Sonja de Neve die gaan vanmiddag line dansen. Veel plezier, dames.

0: De Partridge Family. Zie je wel, moeilijk gaat ook. Zelfs luisteraars die al tientallen jaren hun idool Willy Sommers volgen, hebben knopen doorgehakt en gekozen voor hun drie favoriete liedjes. Wacht niet te lang meer met stemmen, want overmorgen om 9:00 AM wordt die stembus verzegeld.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio Bene, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9:00. Nog steeds à volonté.
4: This is a muscle of a lunch garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Coveren is een kunst en als je het beter brengt dan de originele uitvoerder, dan ben je meer dan geslaagd in je opzet. Dat heb ik wel met Je suis venu te dire que je m'en vais van Serge Gainsbourg veel mooier gebracht door onze Jolemaire, maar dat is persoonlijk. Het is 9 minuten voor 8:30. Staat het huis er nog waar jouw wieg stond?

Santana en Rob Thomas. Karin Sioen uit Moorsleden heeft net gestemd voor de Radio BNE Willy Sommers 74 van nu zondag. Ze kiest voor ambiance en nostalgie. Op 3 weet je nog die slow. Op 2 een aperolletje. En haar favoriete nummer is Late Zon in je hart. Bedankt voor het stemmen op het Radio BNE kanaal van VRT Max.

Donna Hightower, This World Today is a mess. Een puinhoop dus. Misschien wel vergelijkbaar met de inhoud van de reiskoffer als je kinderen terugkomen van het zomerkamp. Goeiemoed.

Amarie Stemmerman toerde ooit mee met Up With People. En daar heeft ze nu een soort reunieconcert meegebracht samen met de Survival Band. Het filmpje op haar Facebook spreekt boekdelen en ze kon zich eens goed uitleven op het podium.

0: Soul to Soul. En zometeen de man die zondagavond weer de Red Pack zal presenteren hier op Radio Bening. En ook mee zal zingen tijdens de Red Pack Live in Concert. De Christmas Edition op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Alle info daarover en de juiste weg naar tickets vind je op het Radio Bening kanaal van VRT Max.
1: Shh, luister.
2: Kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

onze Yannick Bovy tot bijna 9:15. Ik kreeg je net de plannen door van Kathleen Reyniers uit de Reet. Zij rijdt naar Schelle voor de opnames van Zeg eens het nieuwe programma van James Cook. Veel plezier!

0: Elton John en ik dacht het geluid van een dwarsfluit te horen, maar dat klopt niet. Elton John bespeelde zelf de mellotron, een soort elektronisch toetseninstrument waar verschillende klanken uitkomen dankzij de magneetbanden die erin zitten.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Eerder deze zomer postte Lindsay een foto op haar Facebook met daarop deze boodschap. In blijde verwachting van een nieuw liedje. En achter haar zie je Jeremy Vrielink sleutelen aan dat nieuwe liedje. Dat is toekomstmuziek. Vandaag krijg je weer een song uit haar album Dichtbij van 11 jaar geleden. Weet je wat je voor me bent?
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: hobby hebt, ben jij bij de langslapers dankzij die frissere nacht. Welkom bij Radio BNE. Geniet van je ontbijt en blijf vooral bij ons. Om 10 uur is Barbara Dix er al met Gewoon Genieten. En dit is nog Berre tot aan het nieuws van 9. Fijne donderdag en tot morgen.
1: Saw you laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate it.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De krant De Tijd meldt dat op basis van cijfers van de overheid. Amaury de Mulder, de helft, dat is meer dan de federale regering verwacht dat toch?
1: Ja, de regering De Werf had inderdaad gerekend dat maar 1/3 een leefloon zou aanvragen, maar uit die nieuwe cijfers blijkt dus dat meer dan de helft van de werklozen die een uitkering zijn verloren, een pak meer dus, heeft aangeklopt bij het OCMW. Nu natuurlijk niet iedereen die een leefloon aanvraagt, krijgt dat ook. Uiteindelijk hebben 4 op de 10 werklozen een leefloon gekregen. En belangrijk ook nog om erbij te zeggen, de groepen die tot nu toe hun werkloosheidsuitkering zijn verloren, dat gaat om mensen die al lang niet meer gewerkt hebben. Een groot deel is al meer dan 8 jaar werkloos. Zelfs. De groepen die nu nog volgen zijn minder lang werkloos en vinden dus wellicht makkelijker werk. De regering heeft nog tot juli 2027 om hun schatting van 1/3 waar te maken. Mogelijk rijden ze het gat dus toch nog dicht.
0: Dankjewel, Amaury. De federale regering gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat beter kunnen melden. Dat schrijft De Standaard. Online haat is een groot maatschappelijk probleem en slachtoffers melden dat niet vaak. Minister van Gelijke Kans Rob Beenders wil dat aanpakken door 2 dingen te doen.
2: Enerzijds anonieme accounts door de ombudsdienst Telecom eigenlijk niet meer anoniem worden gehouden. Dus we gaan de identiteit van die anonieme trollen vrijgeven, zowel aan het slachtoffer als bijvoorbeeld aan de politie. Maar daarnaast gaan we ook op de plekken waar jongeren actief zijn, boodschappen brengen die er eigenlijk voor zorgen dat jongeren zich terug beter voelen, veiliger voelen en ook de juiste kanalen krijgen waar ze meldingen kunnen doen wanneer ze online belaagd worden.
0: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft uitleg gegeven over het drone-incident in Leipzig. In de nacht van dinsdag op woensdag is een drone met explosieve lading gevonden naast een Oekraïns vliegtuig. De Duitse minister sluit niet uit dat er een buitenlandse mogendheid achter zit. De luchthaven van Leipzig is belangrijk voor transport naar Oekraïne. Veel wijst in de richting van Rusland, zonder dat de Duitse minister dat expliciet zegt. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij kreeg van overal kritiek op zijn plan om een deel van het WK aan privé-investeerders te verkopen. Dat plan heeft hij ingetrokken en er zijn excuses gestuurd naar de voetbalbonden. Voortaan moet er meer overleg komen bij dat soort drastische voorstellen, zegt Lorin Parijs van de Belgische Voetbalbond.
3: Je hebt de spelers, die zijn niet vertegenwoordigd en dat heeft nogthans wel betrekking op wat is het maximum aantal wedstrijden dat een speler bijvoorbeeld kan spelen. Je hebt de competities die hun competitieformat moeten aanpassen wanneer dat FIFA beslist om meer clubs te laten deelnemen aan de Club World Cup. En je hebt natuurlijk de voetbalbonden die de nationale teams vertegenwoordigen die ook aan tafel moeten zitten.
0: Vandaag vaak bewolkt, maar wel droog tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

weer te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden. Maar op zijn foldera was een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op het vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
11: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
11: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
11: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar verloren hebben, heeft een leefloon aangevraagd. Sinds begin dit jaar hebben veel minder mensen recht op een werkloosheidsuitkering. Bijna 100.000 mensen krijgen nu geen uitkering meer en meer dan 50.000 van hen hebben een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De federale regering had geschat dat maar een derde een leefloon zou aanvragen en het is dus meer dan de helft. De meeste aanvragers hebben dat leefloon ook gekregen. Een kleine 20% voldeed niet aan de voorwaarden. In Borgerhout bij Antwerpen is een auto met Franse nummerplaat gecrashed tijdens een politieachtervolging. Die was al begonnen in Nederland. Uiteindelijk reed de bestuurder in Borgerhout tegen geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de politie in Antwerpen.
1: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen twee geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
0: De hevige bosbranden in Europa zijn niet alleen een ramp voor mensen, maar ook voor dieren. Volgens experts kan bijna geen enkel dier in de getroffen gebieden overleven. Zelfs reptielen en muizen die zich in de grond verstoppen, sterven door de extreme hitte, zegt professor biodiversiteit Tobias Keulemans.
2: Je hebt een verschil tussen normale bosbranden die dan natuurlijkerwijs kunnen optreden en de verwoestende branden die je nu ziet. Bij een normale brand is het gelijk een vinger door een vlammetje gaan. Een hagedis kan de grond eigenlijk inkruipen en komt daarna dan weer terug naar boven en overleeft dat prima. Bij zulke verwoestende bosbrand dan wordt de bodem ook meegeschroeid en zelfs al overleven ze het in de bodem, dan is er geen beschutting meer wanneer dat ze terug uit de grond komen.
0: Het bestuur van Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn vertrouwen uitgesproken in topman Gianni Infantino. Dat is gebeurd na de heisa over de plannen van Infantino om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Infantino erkent wel dat er fouten gebeurd zijn en excuseert zich. Maar als de FIFA nog eens drastische plannen heeft, moeten de spelers, de clubs en de voetbalbonden ook betrokken worden, zegt Lorin Parijs van de Belgische Voetbalbond.
3: Als je de kalender uitbreidt of als je zegt dat spelers moeten gereleased worden om aan internationale competities mee te doen, of je neemt hele verregaande beslissingen over de commerciële toekomst van een competitie zoals de Wereldbeker, ja, in die drie gevallen moet je inderdaad wel de instemming hebben van degene die dat daar de economische gevolgen van dragen.
0: De Europese Voetbalbond blijft wantrouwig en gaat nog met andere federaties overleggen. Vandaag bewolkt, maar wel droog, tussen 20 graden aan zee en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer, tegen zondag drukkend warm boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE. Een hele fijne donderdagochtend. Geniet van je vakantie of van je werkdag. We spelen enkel muziek om gewoon van te genieten. Welkom.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Barbara Dex.

Oorspronkelijk van Paul Anka, maar deze Donny Osmond scoorde halfweg de jaren 60 al hits samen met zijn vier oudere broers als The Osmonds. De puppy, Donny dus, van de bende scoorde solo heel goed met deze Puppy Love. Vertrek je mee op vakantie? Luc Steno heeft er al zin in met Holiday.

0: Elvis Presley die een oude Broadway-song uit 1926 een nieuw leven gaf. Hij wilde zich helemaal inleven in de eenzaamheid en hij liet daarom tijdens de opname alle lichten doven in de studio. In de jaren 80 kwam er ook een laughing version uit, een live opname waarbij hij in het Parlando-stuk de slappe lach krijgt. Wel heel speciaal en opnieuw ook weer goed voor een hit.
1: I had no cause to die.
2: De tijd voor je leven. Radio Bene.
3: Gewoon genieten.
2: Radio Bene. Barbara Dex.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

Loris P bij Radio BNE. Je weet dat je ons 24 uur per dag kan beluisteren via DAB+ en op vrtmax.be of via de app van VRT Max. Zo hoef je ons nooit te missen, ook niet in het buitenland.

zondag is het zijn dagje. Nu zondag 9 augustus wordt Willy Sommers 74. En dat vieren we hier bij Radio BNE. Zondag presenteren Vanessa en Peter Hermans van 9 tot 2 de Radio BNE Willy Sommers 74. Ga nu naar Radio BNE op 14 Max en stem op jouw favoriete song van Willy. Het resultaat hoor je nu zondag tussen 9 en 2 in de Radio BNE Willy Sommers 74.

De jonge Sylvie Melodie met Ben. We hadden het er gisteren nog over. Sylvie was toen 9 jaar toen ze ontdekt werd in de kinderacademie van het VTM-programma met Walter Capiot. Ze is ongetwijfeld een van de jongste artiesten die een hit scoorde in Vlaanderen. Wil je mee zijn met de Vlaamse hits van het moment? Luister dan elke zaterdag naar de Radio BNE Vlaamse 30 van 4 tot 6 met Peter.

0: muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Dit

0: again.
1: Jaren 50 muziek, Johnny Ray, Just Walking in the Rain. En van het Amerika van de jaren 50 naar de West-Vlaanders met Piet Godard. Zijn papa was klassiek componist en jazzmuzikant Norbert Godard. Maar Piet vond zijn weg in de pop en rock onder de naam Ozark Henry. Dit is This One's For You.

0: Radio Bene, gewoon genieten.
1: Straks tussen 12 en 1 gaat Anja weer op pad bij Radio Bene. In haar programma Als de muren konden praten, belt ze aan bij bekende Vlamingen thuis. En straks loopt ze langs bij ultrasporter Mathieu Bonne.
2: Hey Anja, alles goed? Zou je het een keer zien zitten om bij mij tot in de kust te komen om eens een babbeltje te doen? En geen paniek, we gaan niet gaan sporten.
1: Oh, gelukkig voor Anja. Zeker luisteren dus straks tussen 12 en 1 bij Radio Bene. En als je er maar niet genoeg van krijgt, je kan alle afleveringen ook als podcast beluisteren op VRT Max.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De afgelopen 5 jaar is de Vlaamse overheid 160 kunstwerken kwijtgeraakt, dat schrijft Nieuwsblad. De Vlaamse overheid heeft ongeveer 18.000 kunstwerken in haar bezit, zoals beeldhouwwerken en schilderijen. Ze staan of hangen in kabinetten en cultuurcentra, maar er verdwijnen er dus soms, zegt Vlaams parlementslid voor Groen Bram Jaak.
1: De afgelopen tientallen jaren zijn er ook veel grotere namen verdwenen. Delvaux, Magritte, Ravel, een Rembrandt en ook een Panamarenko. Voor een groot stuk zeker slecht beheer waar dat die verloren zijn geraakt. Misschien in een ander gebouw zijn terechtgekomen zonder te registreren. Wellicht hebben een aantal werken ook pootjes gekregen en zijn die bij iemand thuis beland. Ja, in dat geval kunnen we wel over diefstal spreken.
0: Vlaams minister van Cultuur Caroline Gené zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar die registratie neemt tijd in beslag. De BEL20, de index van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de BEL20 op 5.819 punten. Dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging, bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record dateert van begin juli. In Zoersel in Antwerpen is vanmorgen een brandweerman gewond geraakt bij een brand. Hij zou van grote hoogte gevallen zijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur brak uit op de zolderverdieping van een huis en was erg moeilijk te blussen. De bewoners waren niet thuis. Hoe de brand ontstond is voorlopig niet bekend. In Borgerhout bij Antwerpen is een auto met Franse nummerplaat gecrashed tijdens een politieachtervolging. Die was al begonnen in Nederland. Uiteindelijk reed de bestuurder in Borgerhout tegen geparkeerde auto's. De agenten hebben in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld gevonden en de bestuurder is opgepakt, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Onze snelle responsteams hebben in Borgerhout de achtervolging overgenomen. Uiteindelijk is de achtervolging geëindigd in de Bouwhandelstraat, waar dus de Franse wagen 2 geparkeerde auto's heeft geraakt en ook nog een fietsenstalling. De voertuigen zijn allemaal zo zwaar beschadigd dat ze niet meer rijvaardig waren. Gelukkig is er bij die aanrijding niemand gewond geraakt.
0: Vaak bewolkt, maar wel droog tussen 20 graden aan de kust en 24 in het binnenland. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, daarna weer warmer en tegen zondag drukkend warm boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.

Sta jij te shaken? Ik wel, dat waren de Contours met Do You Love Me. Ken je de championettes nog? Dat waren Doortje, Pascalleke, Bieke en Carmen van de tv-reeks FC De Kampioenen. Hun start was een optreden in de Droomfabriek en nadien hebben ze zelfs nog een heel album opgenomen. En zijn ze zelfs nog gaan toeren langs vele Vlaamse kermissen. In 1994 stond deze elke keer opnieuw, zelfs op nummer 1 in de Vlaamse 30.

up around the band The Creedence Clearwater Revival. Aha, en hier is onze vroegste vogel van Radio Bene. Herbert hoor je hier elke ochtend van 6 tot 9 met zijn programma Klaarbakker. Dit is hij met Viva la Vida. Ieder woord.

0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: One, Two, Three van Len Barry uit 1965. En deze meteoor hoor je ook in de Radio BNE Vlaamse 30. Elke zaterdagmiddag van 4 tot 6 met Peter Hermans. Dan tel je mee af van 30 naar de nummer 1. Dit is dus Meteoor met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De Mr. Positivo van 1986 was natuurlijk Herman van Veen. Dit liedje werd ook gebruikt in zijn tekenfilmreeks Alfred Judokus Kwak. Die reeks ging de wereld rond en ook het liedje. In het Duits is dat, pas op, Waarom bin ich so fröhlich? Er kwam zelfs ook een Engelse versie, iets makkelijker. I'm feeling glad today. En een Franse en zelfs een Japanse. En daar ga ik me niet aan wagen.

We zitten hier bij Radio BNN met onze neus tussen de rozen. Eerst de Rose Garden van Lynn Anderson. Seals on Kiss from a Rose. Ah wel, ja, laat ons dat boeket rozen dan maar aan bruidje Peggy Sue geven. Peggy Sue got married. Hier is Buddy Holly. Please don't.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie viski.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: de Vos Lemmes.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

96 scoorde Dana Winner met deze Ver weg van Eden. Het is een vertaling van de hit van de Italiaan-Duitse slagerzanger Nino De Angelo, getiteld Jenseits von Eden. Vicky Leandros zong het in het Nederlands en ook onze Dana Winner natuurlijk. We blijven in Duitsland met Bonnie M. She's crazy like a fool.

ze zingt het zelf. Eva de Roveren heeft hier natuurlijk twee keer mee gescoord. Eén keer met deze oorspronkelijke versie uit 2006. En later heeft de Nederlandse rapper Diggy Dex... Haha, dat is toevallig. Diggy Dex, Barbara Dex. Nee. Het refrein gesampled en er zijn eigen raps aan toegevoegd. En zo werd dit liedje voor de tweede keer een dikke hit. Dit keer in Vlaanderen en in Nederland.

Times We're In. Je hoorde de Cats. Hola, het is alweer iets voor 12 uur geworden, zie ik. Anja Daams staat al te trappelen om het over te nemen met Als de muren konden praten. En vandaag loopt ze langs bij ultrasporter Mathieu Bonne.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De oogst van appelen en peren zal laag uitvallen dit jaar. En de Vlaamse overheid is 160 van haar kunstwerken kwijtgeraakt. Vanmorgen is in de buurt van Charleroi een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Er werkten ongeveer 30 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden in erg slechte omstandigheden. Marieke van Kouwenbergen, jij bent ter plaatse. Wat is daar te zien?
1: Het is een enorme loods in een afgelegen straat op een bedrijfsterrein van een firma die al enkele jaren failliet zou zijn. En wat opvalt als je hier binnenstapt is de sterke geur van tabak. Er staan nog dozen vol sigaretten, vermoedelijk liggen er hier een miljoen. Verder zie ik ook een grote keuken met daarin allerlei Vietnamese voedingswaren en enkele containers met daarin bedden, want hier werkten dus tientallen arbeiders illegaal. En die illegale productie van sigaretten in ons land is een snel groeiend probleem, zegt ook Christian van der Waren, de topman van de douane.
2: Dit is al het 11e illegale fabriek dat wij dit jaar ontdekken. Met de jaren wordt het altijd meer en meer. En dit is toch een vrij grote faciliteit. Als je ziet hoeveel mensen hier actief zijn geweest, behuizing, maar ook de productie zelf. Het is geïntegreerde ketting, dus het drogen van de tabak. Je vindt ook de machine dan om de sigaretten te maken en dan een machine om de sigaretten in te pakken.
1: Ja, het is opvallend dat dit echt een professionele fabriek is. Er is ook veel isolatie aangebracht om het geluid van de machines te dempen. En er zijn ook afzuigmachines om de geurhinder hier in de buurt te beperken. Vanmorgen vroeg was er hier dus een inval, maar de arbeiders zouden op dat moment al weg zijn geweest. Het onderzoek loopt nog volop.
0: Dankjewel voor je verslag, Marieke. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond raakte op het strand in Oost-Duinkerke is overleden. Een felle windstoot sloeg plots in het zeil toen hij zich aan het voorbereiden was om op het water te gaan. De man werd tegen een geparkeerde jetski geslagen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij dus overleden. Het slachtoffer is een man van 63 uit Diest. De Belgische fruittelers zullen dit jaar opnieuw minder appels en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. De impact is het grootst op de appelteelt, zegt Luc van Oorbeek van de veilingen.
3: In België gaan we uit van 166 miljoen kilo appelen. Dat is merkelijk minder. In het gemiddelde van de laatste 5 jaar ligt dat daar toch nogal een 20% onder. De laatste maanden zijn natuurlijk ook heet en droog geweest en zo verder. Dus de maat zal ook wat kleiner zijn. En daarbij moeten we nog zeggen dat er toch ook heel veel schade is door de hagelbuien, waardoor het aandeel appelen dat echt in de grootwarenhuizen terecht zal komen, nog veel lager zal liggen.
0: Het aantal kilo peren dat geproduceerd zal worden, zal wellicht 7% lager liggen. En door de kleinere oogst zullen de appels en peren ook duurder zijn. De smaak zal volgens de telers wel heel goed zijn. Door al het zonlicht worden ze zoeter. De BEL20, de index van de 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de BEL20 op 5.819 punten. Dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging, bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record dateert van begin juli. De afgelopen 5 jaar is de Vlaamse overheid ongeveer 160 kunstwerken kwijtgeraakt, dat schrijft Nieuwsblad. De overheid heeft er ongeveer 18.000 in haar bezit, zoals beeldhouwwerken en schilderijen in kabinetten en cultuurcentra. Daar zijn werken bij van onder meer Magritte, Ravel en Panamarenko. Minister van Cultuur Caroline Gené zegt dat alle kunstwerken sinds 2 jaar digitaal geregistreerd worden, maar dat kost tijd. Vlaams parlementslid voor Groen Bram Jaak vraagt zich af waarom dat allemaal niet sneller kan.
4: Het is natuurlijk wel straf dat we 2026 zijn en dat we 2 jaar geleden pas zijn begonnen, terwijl die werken al tientallen jaren in bezit zijn van de Vlaamse gemeenschap. Het is positief dat die eindelijk worden opgevolgd en geregistreerd, maar dat gaat aan zo'n traag tempo dat we er zeker van kunnen zijn dat er de komende jaren nog heel wat werken spoorloos verdwenen zullen raken. En ja, elk verdwenen werk is wel een werk dat we wellicht nooit meer zullen terugvinden.
0: Bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor The Odyssey in Brussel. De film van Christopher Nolan is daar te zien op een extra groot scherm, het enige in de Benelux. De tickets zijn tot begin september bijna volledig uitverkocht. Een ticket kost goed €30, maar op sociale media wordt er soms meer dan €100 voor gevraagd. Zulke tickets zijn vals of al gebruikt, zegt Anneleen van Troos van Kinepolis.
5: Een ticket doorverkopen met winst is verboden bij wet. Dat is ook in strijd met onze aankoopvoorwaarden. Dus ja, wij behouden ons het recht voor om inderdaad, ja, als wij dat zien, dat tickets eigenlijk aan die prijzen worden verkocht, om die te annuleren. Dus ik zou toch mensen heel sterk willen aanraden van enkel via de officiële kanalen, via de Kinepolis-kanalen, tickets te kopen.
0: Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is een dode gevallen. Er zijn ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan. De Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. En in de regio Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn 3 burgers omgekomen bij Russische bombardementen. Vanmiddag droog met wolken en opklaringen, temperaturen rond 23 graden. Morgen zonnig en tot 25 graden. Tijdens het weekend warmer, zondag tot 31 graden met vanaf de namiddag kans op onweer. Het nieuws is begonnen met de ontdekking van een illegale sigarettenfabriek vanmorgen in de buurt van Charleroi. In een enorme loods waren 30 arbeiders aan het werk. De 11e illegale fabriek al die dit jaar in België opgedoekt wordt. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Hey Anja, alles goed? Zou je het een keer zien zitten om bij mij tot in de kust te komen om eens een babbeltje te doen? En geen paniek, we gaan niet gaan sporten.
7: Radio Bene.
8: Oef, want ik denk dat ik hem zelfs al wandelend niet zou kunnen volgen. Ultrasporter Mathieu Bonne.
9: Als de muren konden praten.
8: Anja Daams.

0: Ik neem je dus vanmiddag mee naar Bredene, thuis bij ultrasporter Mathieu Bonne. De man die vorige maand nog het wereldrecord baantjestrekken in een zwembad heeft verbroken. Hij heeft toen 7 dagen lang aan 1 stuk gezwommen, in totaal 364,40 kilometer. Alsjeblieft, bij die man gaan we dus op bezoek. En ik had in zijn omgeving eens gepost waarmee ik hem gelukkig kon maken.
1: Appels. Zalig. Kom binnen.
2: Het is hier niet groot, helaas.
0: Maar ja, het is hier groot genoeg. Ik moet nu wel eerlijk zeggen, Mathieu, ik heb nog nooit appels meegenomen naar iemand.
1: Ja, dat is iets bizar, hè. Ja. Maar dat kan mij echt zo gelukkig maken. Dat is zot, ja. Is...
0: En rode appels dan nog?
1: Ja, echt wel specifiek, omdat dat is superzoet. En achter de training wil je echt wel iets zoets en iets met suiker. En ja, dat is leuk.

0: Ja. Ah ja, ja. En drink, hoeveel liter water per dag drink je dan?
1: Tussen de 3 en 4, zoiets. Maar hoe zwaarder de training is, hoe meer.
0: Ja. Zeg Mathieu, we zijn hier in Bredenen. Hè. Als de muren hier zouden kunnen praten, wat zouden ze mij dan vertellen?
1: Heel veel verhalen over training, rust, voeding. En alles dat nodig is om de beste atleet te kunnen worden dat je kan worden. Maar tegelijk ook heel veel momenten van vermoeidheid, twijfel. Alles dat erbij hoort eigenlijk. Het is altijd maar ups en downs. En ja, hier thuis kom ik tot rust. En ja, dat is altijd de ene dag beter of de andere. Maar die balans is wel... Zo'n heel veel verhaaltjes kunnen over verteld worden.
0: Maar ik hoop het. Ja. Maar tot rust komen, wat betekent dat voor jou dan?
1: Mijn leven is heel druk. Vooral als ik train voor een wereldrecord. De weken en de maanden daarvoor is echt wel druk in mijn hoofd. Soms chaotisch. Maar daartussen probeer ik zoveel mogelijk te rusten in allerlei vormen. Ik spreek dan over letterlijk het rust, slapen... Echt gewoon rust in de zetel, maar ook mentale rust. Het strand gaan opzoeken. Ik woon hier vlak aan de kust, dus dat is voor mij een van de grootste troeven die ik heb als
0: atleet. Ja, want je ziet de duinen toch van hieruit, hè? Dat is geweldig.
1: Ja, dat is, ik ben er elke dag zo dankbaar voor. En soms ga ik echt naar het strand en overtuig ik mezelf of laat ik mezelf echt stilstaan bij het feit dat ik echt aan de kust woon en dat echt wel niet evident is voor de meeste mensen. Dus die rust, mentale rust, fysieke rust... ik moet dat heel goed afbakenen. Zeker de laatste jaren wordt mijn sport steeds serieuzer en moet ik echt wel mijn grenzen bewaren of ik verlies overzicht of zo.
0: Oké. Want jij bent eigenlijk toch van Oostende, hè?
1: Ja, ik ben geboren in Oostende. Ja.
0: En dan hoe in Bredenen terechtgekomen? Hier is de zee mooier.
1: Niet per se, maar Oostende is hier vlakbij. Oostende ligt ook heel dicht bij het hart bij mij. Maar Bredenen is iets rustiger en familie woont hier overal, dus
0: jullie zijn oorspronkelijk dan van Bredenen? Vandaar.
1: Ja, mijn mama woont hier echt op 200 meter van mij.
0: Oh, zo'n mama's kindje.
1: Ik heb wel heel veel aan mijn mama en mijn stiefvader. En mijn vader woont eigenlijk ook 200 meter aan de andere kant, dus ze wonen hier allemaal dichtbij.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio BNN.

0: Sweet 16, dat is al een tijdje geleden. Dat was Niels Sedaka. Vanmiddag op bezoek bij ultrasporter Mathieu Bonne. En al lopend is hij de liefde van zijn leven tegengekomen. Ergens in Afrika werd hij namelijk gevolgd door een klein hondje dat zijn hart zo gestolen had dat hij het mee heeft gebracht naar België. Maar het was er niet toen ik aanbelde.
1: Ik heb haar bewust bij mijn ouders gelaten nu, omdat ik weet dat ze misschien te enthousiast kan zijn en... Allee, we moeten toch de podcast een beetje in stilte doen.
0: Oh, wat is dat? Want ze heet Kenia, of niet?
1: Ze komt uit Kenia, ze noemde Bobo.
0: Ah, Bobbel?
1: Bobo, ja.
0: Ah,
1: Bobotje.
0: En,
1: ja.
0: Ah, en waarom Bobotje?
1: Goh, dat is eigenlijk een lang verhaal. Ik had het kort proberen te houden, maar toen ik haar eerst gevonden had, ze was 3 weken oud.
0: Want in Kenia, hè?
1: In Kenia. Ja. Ik was op trainingstage, ik was aan het trainen, een hele lange training aan het doen. En ik was op een heel afgelegen straat aan het lopen. En plots komt een heel klein puppetje naar mij toegelopen. Uit het niets, helemaal verdwaald, gedehydrateerd. Ging sowieso doodgaan, sowieso. En dat kwam recht in mijn hand gelopen. En ja, ik voelde me direct verantwoordelijk of zo. En er was een motard achter mij, omdat ik een hele lange training had die dag. Ik moest 125 kilometer lopen die dag. Dus er was een motard achter mij die mijn voeding en al mijn materialen zo meedroeg op die moto. En ja, ik heb daar 15 minuten staan wachten en gekeken van ja, wie komt er hier iemand kijken voor dat hondje? Zelfs geen andere honden, geen mensen. En dan had ik besloten van oké, ja, dit is een sign ergens. En dan heb ik die meegenomen naar mijn appartement die avond. Met het gedacht van de volgende dag ga ik haar ergens afgeven in een facility voor ja, verloren honden of wat dan ook. Maar dat is er nooit van gekomen. Ik heb, ja, dat was direct ja, liefde op het eerste zicht. En de volgende dag heb ik dan daar zelf voor gekeken. En dat was niet evident. Dat was een puppy van 3 weken. Dus dat moest, die voeding was ook niet evident. Ik heb dan zitten rondbellen hier in België. Van, ja, wat moet ik doen daarmee? Wat kan ik dat geven? Dus ja, zo beginnen voor kijken en ja, die band was gewoon onafscheidelijk. Maar jammer genoeg, een week later moest ik terug naar België en was het onmogelijk om haar mee te nemen, want dat is een hele procedure. Dus ja, met spijt in het hart moeten terugkeren naar België zonder haar. Maar de 2 maanden die daarop volgden, ja, moest ik elke dag denken aan haar. En ja, dan ben ik 2 maanden later terug geweest naar Kenia om heel het proces in gang te steken. Dus bloedtesten, certificaten. Ja, het was echt een heel, heel lang proces.
0: En waar was zij dan al die tijd?
1: Zij was nog in Kenia gebleven bij een familie dat ik dan vertrouwde. Dus ik heb dan gezorgd ervoor dat ze goede zorg kreeg. Mm-hmm. Dus dan, achter mijn tweede keer in Kenia, ben ik dan terug naar België moeten gaan. Opnieuw zonder haar. Want
0: en herkende ze jou nog toen je
1: ja,
0: daar...
1: Ja,
0: nee.
1: Ja, zeker en vast. Ja.
0: Allee.
1: Ja. En... 6 maanden later heb ik daar dan eventueel echt kunnen meenemen naar hier.
0: Allee. Ja. En hoe is dat nu? Omdat ik heb ook vrienden die zo'n hondje geadopteerd hebben.
1: Ja.
0: Maar die zeggen, 1 keer een straathond, is het moeilijk om daar nog een huisdier van te maken.
1: Ja, inderdaad. Tegen mij is ze heel lief. En tegen mijn ouders en iedereen dicht rond daar. Maar ze heeft sowieso in Kenia moeilijk moment gehad en moeilijke omstandigheden gehad. Vooral als ik daar dan niet was. Dus ze heeft wel trauma's. En ja, dat is een rustzak dat ze gaat blijven dragen voor de rest van haar leven.
0: Ik vind het toch spijtig.
1: Ja.
0: Maar ja, de foto staat
1: ja, de
0: daar.
1: Foto staat ja. Maar ik ben super gelukkig dat ze in mijn leven is. Het is echt een verrijking. Dat is echt zo.

0: Geleend van Johan Verminne. Laat me nu toch niet alleen in de versie van Clouseau. Ik ben ultrasporter Mathieu Bonne gaan opzoeken in zijn appartementje. Bijna in de duinen in Bredene. Mathieu kent de wereld, maar Bredene is zijn thuis. Of toch min of meer?
1: Ik ben een avonturier, een echte wereldreiziger. En ja, ik doe heel veel projecten op een jaar. Ik heb in het verleden ook al heel veel van de wereld gezien. Japan, Australië, Indonesië, Afrika, verschillende keren, Amerika. Maar je hebt toch soms nog iets nodig als een opvangnetje of zo. En Bredene is altijd leuk thuiskomen. Aan de andere kant merk ik wel dat de laatste jaren dat ook relatief aan het worden is. Want Bredene is thuis en ik woon hier al zo lang. Maar aan de andere kant, ja, als je al zoveel van de wereld gezien hebt, dan besef je van, ja, de wereld is zo groot. En op andere plaatsen voelde ik me eigenlijk meer thuis dan hier.
0: Waar dan?
1: In specifiek bijvoorbeeld de Canarische Eilanden, waar ik een heel groot project in het verleden heb gedaan. Waar ik 8 volledige triathlons heb afgewerkt op 8 Canarische Eilanden in 8 dagen. En met de zeilboot 's nachts over de Atlantische Oceaan. En dus voor mij, de Canarische Eilanden voelen eigenlijk meer als thuis dan hier.
0: En wat maakt het dan? Dat jij zegt van, nou, dat voelt meer thuis?
1: De combinatie van natuur vooral. Rust, ik kan daar mijn sport doen. Het is daar minder druk. Dus dat past meer bij mij dan drukke steden. En ja, ik heb ook nood aan positiviteit in mijn leven. En ik ben iemand die altijd positief probeert te denken. En soms merk ik in België of op andere plaatsen dat niet het geval is. Dat iedereen negatief is. En ja, ik probeer dat altijd op te zoeken, de positieve vibes. En dat mis ik soms hier. Terwijl op andere plaatsen is dat dan meer aanwezig. Bijvoorbeeld de Canarische Eilanden.
0: Ja. Nu, in dit appartement breng je wel de wereld binnen, hè?
1: Ja.
0: Ik zie Che Guevara daar staan. Ja, ja, ja. En wat er staan ook allemaal, dat zijn allemaal prijzen die je gewonnen hebt of zo?
1: Bekers staan hier, ook world record certificaten. Ja, dus dat staat hier ook wel. Ja. Wat mag niet te veel worden, want als het te veel wordt, dan brengt het onrust in mijn huis. In mijn huis, maar ook in mijn gedachten en in mijn mind.
0: Ah, hoezo?
1: Dus, ja, ik heb ADHD en ik moet dat ook heel dicht bewaken, dat niet te veel is. Want als er te veel in één keer op mij afkomt, dan flip ik.
0: Ah ja?
1: En dat is al altijd zo geweest. Maar nu weet ik dat en probeer ik dat echt wel te respecteren. Want anders heeft dat ook een negatieve invloed op mijn sport. En dus probeer dat toch wel.
0: En wat is dat dan, flippen? Gewoon
1: niet goed weten hoe dat ik ermee overweg moet. Dat kan bijvoorbeeld zijn als ik naar de winkel ben geweest en ik heb een hele zak vol met boodschappen en ik kom hier in de keuken en ik moet dat allemaal wegleggen en ik word geconfronteerd met heel die zak met verschillende dingen. Dan, ja, dat is moeilijk in mijn mind om te accepteren dat zoveel dingen zijn dat ik moet wegleggen en dat moet daar en daar en daar. Maar soms is dat ook andere dingen. Als ik bijvoorbeeld in drukke plaatsen kom met heel veel mensen die mij aanspreken, moet ik echt wel de dagen nadien of de dagen ervoor in de natuur zijn of even weg van alles, zodat ik dat allemaal kan doen.
0: Ben je gehecht aan dit appartement?
1: Ja, meer en meer, want ik woon hier toch al een jaar of 5. En ik ben iemand die moeilijk kan loslaten. Dus de dag dat ik hier zal moeten weggaan of beslist om weg te gaan, zal wel moeilijk zijn. Ik heb dat met mijn ouderlijk huis ook gehad. Ik heb lang thuis gewoond. Ik ben iemand die waarde hecht aan tradities en structuur. En ja, dat is niet altijd even makkelijk. Maar ook dat is part of the challenge soms, om dat wel te kunnen doen en wel te kunnen loslaten.
0: Ja. Wie heeft het ingericht?
1: Mijn mama heeft wel veel geholpen. Ja. Want eigenlijk de deal was, ik wou eigenlijk niet weg thuis, maar het was tijd. En,
0: hoe oud was je?
1: Ik was 27, denk ik.
0: Ja. Dan dus mag het, hè?
1: Ja. Maar ik wist dat ook wel diep van binnen. Maar ik wou niet echt weg. En mijn mama zei van, we gaan wel samen iets vinden, een appartementje of zo. Ik zeg, maar ik wil enkel weg als jij dat hier een beetje inricht. En dat was een beetje de deal. Zo. Maar

0: vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Hoe ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur. Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.

0: Ik was er zot van als kind, dat Roosje maar Roosje van Connie van den Bos. Ultrasporter Mathieu Bonne is een dertiger wiens leven draait om sport en vooral dan extreme sporten. Hij is wereldrecordhouder zwemmen in open water, fietsen, lopen. Eerste man die de Belgische kust heeft afgezwommen. Het kanaal overzwemmen is bij manier van spreken een training voor hem. In het voorjaar is hij nog naar Panama geweest om daar te gaan overleven in de jungle. Maar waar is hij nu het meest fier op?
1: Elke challenge heeft zijn eigen obstakels dat ik moest overwinnen. Hun eigen schoonheid. Natuurlijk, de lat wordt steeds hoger en hoger. En bijvoorbeeld de challenge dat ik gedaan heb 6 jaar geleden. De dag van vandaag zou ik doen als training, bij wijze van spreken.
0: Ja, dat was dan? Wat dan?
1: Bijvoorbeeld het kanaal overzwemmen. Toen ik dat gedaan heb, was dat een hele grote challenge voor mij. Maar nu, zoveel jaar later, en dat klinkt raar, maar ik zou dat vandaag doen als training.
0: Nee.
1: Ja, dus die lat wordt steeds hoger en hoger.
0: En hoeveel kilometer is dat dan?
1: Het kanaal was 32 kilometer zwemmen, ja.
0: Dat doe jij als training?
1: Ik doe dat soms als training.
0: Zijn er nog dingen waaraan jij hier gehecht bent in huis?
1: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal, omdat je dat elk moment kan kwijtraken en dan heb je het niet meer. Ik probeer meer waarde te hechten aan belevenissen, aan lessen, aan kennis, aan nieuwe ervaring. Nieuwe landen gaan opzoeken, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe challenges doen. Dus dat is voor mij het belangrijkste. Ik heb ook al mijn challenges en wereldrecords op mijn lichaam getatoeëerd.
0: Doe dit zo, uw één arm omhoog, dat ik zo eens iets kan zien.
1: Dat zijn al de bergen dat ik beklommen heb. Dus hier zie je de Mont Blanc, de Fuji in Japan, de Rinjani in Indonesië, Noorwegen, Amerika. En zo gaat dat helemaal door. Maar ik probeer niet te veel materiaal te hebben. Maar kleine dingetjes kan ik wel appreciëren. Bijvoorbeeld, ik neem ook af en toe steentjes mee van overal. Bijvoorbeeld vorige week ben ik naar Dover geweest en een prachtige wandeling gedaan en gewoon een klein steentje meegenomen en ik heb dat nu bij. Dus.
0: En waar liggen die dan?
1: Dat ligt hier meestal. Hier.
0: Ah, ja. Kom, we gaan eens kijken daar.
1: En zand en...
0: Mag eens kijken daar? Ja, wacht, ik ga hier eens kijken.
1: Ja.
0: En hier ligt een zwembroek.
1: Ja, inderdaad. Ook dat heeft een hele speciale betekenis, die zwembroek. Die zwembroek heb ik 3 jaar geleden aangedaan voor mijn wereldrecord zwemmen. En dat, als je goed kijkt, staan er daar allemaal schildpadjes op.
0: Ja. Hey.
1: En bij een open waterzwem is het belangrijk dat je de afstand kan afleggen, dat je goede condities hebt. Maar ook, ja, kwallen zitten er ook in de zee, dus dat wil je als zwemmer ook niet tegenkomen. En ik had de maand voordien opgezocht wat dat er kwallen op had. En schelpadden eten kwallen op. Dus ik dacht in mijn hoofd van oké, hoe kan ik hier mentaal 0,0001% beter worden of iets hebben om op terug te vallen als ik 3 dagen moet zwemmen. Dus dan heb ik dat aangedaan en ik heb over heel de tocht geen kwallen tegengekomen. Oké, dat maakt niks uit van die zwembroek. Maar voor mij is dat wel mentaal iets heel kleins dat ik kan op terugvallen als ik het moeilijk heb. En die schildpadden, ja. En het zotste van al is dat ik tijdens die zwemtocht, schildpadden heb gezien op heel cruciale momenten. Dat ik eigenlijk bijna wou opgeven en dat ik er gewoon onder mij zag op dat moment dat ik wou opgeven. En dat heeft er mij erdoor geholpen. En sindsdien ben ik obsessed door schildpadjes. Je ziet hier ook allemaal in.
0: Och ja.
1: Heb ik ook een oorring met de schildpad op. En,

0: Living Next Door to Alice, dat was een avontuur voor Smokey Robinson. Het leven van ultrasporter Mathieu Bonne draait om sporten. Topprestaties leveren betekent discipline, ook in wat je eet.
1: Mijn dag draait eigenlijk echt om eten en trainen. Dat is gewoon, dus vanaf dat ik 's morgens wakker word, is dat een halve liter water drinken, is dat dan mijn eten maken voor de dag en eten en achtertrainingen, recuperatie, meal eten en dan terug eten en weer eten maken. En het stopt nooit. Het stopt nooit. Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag en ik probeer dat van gezonde voeding te halen, dus dat kruipt wel heel veel werk in.
0: Ik heb eens gelezen, als ontbijt 5 eieren plus rijst.
1: Ondertussen is dat ook al een klein beetje veranderd. Maar ik eet wel nog 5 eieren op een dag. Ja.
0: En dan zo altijd hetzelfde, zo zalm, kip, altijd hetzelfde eten?
1: Ik ben wel iemand die vasthoudt aan structuur, want ik heb dat echt nodig. Maar aan de andere kant probeer ik mezelf daar ook in uit te dagen, van af en toe buiten die structuur te gaan en een keer iets anders te maken. En, op die manier.
0: Is zot doen in de keuken.
1: Is zot doen. Ja, maar ik spendeer wel heel veel uurtjes hier in die keuken. Maar ik vind dat ook leuk. Ik vind dat leuk om gezonde maaltijden te maken, dat ik weet dat mijn lichaam beter maakt en sneller doet laten herstellen. Dus geeft me ook heel veel voldoening.
0: Dat lijkt mij super ongezellig, Mathieu. Echt waar.
1: Ja.
0: Want je hebt nu toch ook een vriendin, hè?
1: Ja.
0: Gaan jullie zo soms eens uit eten of eens iets drinken?
1: Zeker. En ik kan daar ook echt van genieten. Vroeger ging dat moeilijk in mijn hoofd, maar nu... Ja, maar ik train zoveel dat wel een keer mag. En dat moet ook, af en toe.
0: En denk je er dan zo nooit aan van... Ik ga wat minderen om ooit eens een gezin te stichten of zo?
1: Ik denk niet te veel na over de toekomst, om eerlijk te zijn.
0: Nee?
1: Ik vind het heel belangrijk om elke kans te grijpen in het leven dat op je pad komt. En tot nu toe heb ik dat altijd gedaan. Soms is het heel veel in één keer, maar ik wil liever alles grijpen van kansen dan met regret te zitten en later te zeggen van ik kan beter dat gedaan.
0: Van kansen, van uitdagingen.
1: Ja, kansen of projecten of zotte challenges. Dus ik wil me niet laten afremmen door de toekomst. Ik wil nu aan 100 per uur leven en wat er binnen 10 of 20 jaar gebeurt, dan zien we dat wel.
0: Maar nu, 120 per uur, hè?
1: 120, ja. Of rapper, ja. Dus te zien, soms is het...
0: Hoe belangrijk is gezelschap hier in huis voor jou dan?
1: Goh... Belangrijk en niet belangrijk. Ik heb zeker heel veel tijd alleen nodig. Ik ben nog altijd iemand die van nature wat teruggetrokken is. Ik ben niet de sociaalste persoon. Dat is al altijd zo geweest. En nu met die challenges en alles dat erbij komt, wil ik mensen inspireren en moet ik ook af en toe keynotes gaan doen. En ik heb mijn boek en de documentaire enzovoort. En soms moet ik onder de mensen komen. En ik doe dat super graag. Hè. Maar dat vergt veel van mij. Ik moet mij daar echt voor opladen. Maar dan, op de momenten dat niet nodig is, probeer ik dat echt wel op mezelf te zijn. En die rust terug te vinden. En die balans terug te vinden. Dus in momenten dat ik niets te doen heb, probeer ik wel alleen te zijn. Maar aan de andere kant vind ik dan ook belangrijk om met mijn hondje, met mijn vriendin, met mijn ouders, met mijn familie, af en toe toch wel een keer samen te komen. Maar ik probeer ook die balans te maken, want dat is ook niet altijd dividend.
0: Dus jij zou gerust op een onbewoond eiland kunnen gaan wonen?
1: Direct. Oh, zalig. Ja, dat moet wel echt de max zijn. En misschien dat ik dat ooit echt wel doe. Gewoon weg van alles en iedereen.
2: Radio Bene.
0: Als de muren konden praten.
2: Anja Daams.

0: Ultrasporter Mathieu Bonne wil zich, zoals hij zelf zegt, niet laten afremmen door de toekomst. Maar toch heb ik hem gevraagd om eens even te dromen over zijn leven, over bijvoorbeeld 30 jaar. Als ik hem dan een mailtje stuur met de vraag: Mathieu, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Dag Anja. Als ik 30 jaar vooruitkijk, hoop ik vooral dat ik nog altijd dezelfde nieuwsgierigheid en drang heb naar avontuur en natuur. Misschien zal mijn lichaam dan niet meer kunnen wat ik nu kan, dezelfde extreme uitdagingen aangaan, maar toch zal ik wel een manier vinden om het beste uit mezelf te halen. Ik hoop dat ik tegen dan duizenden mensen heb kunnen inspireren en vooral mensen kunnen hebben laten dromen. Wat ik vooral hoop, is dat ik nog altijd dezelfde waarden meedraag als ik nu doe. Discipline, doorzetting, positiviteit en passie. En misschien als ik terugkijk op alles wat is geweest, zal ik vooral dankbaar zijn op alle avonturen die ik heb mogen meemaken. Groetjes, Mathieu Bonne.
2: Radio Bene.
3: Als de muren konden praten.

0: ik werd verleid.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de buurt van Charleroi is een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. De oogst van appelen en peren zal laag uitvallen dit jaar. En Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor de film The Odyssey. In de buurt van Charleroi is vanmorgen rond 9 uur een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Er werkten ongeveer 40 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er in erg slechte omstandigheden. Marieke van Kouwenbergen, jij bent daar ter plekke. Het is blijkbaar een grote fabriek.
1: Ja, ik sta inderdaad in een enorme loods. Die is omgebouwd tot een professionele sigarettenfabriek. Er hangt een zeer sterke geur van tabak en er staan hier nog dozen vol sigaretten. De douane is die op dit moment in beslag aan het nemen. En ze zeggen ook dat de illegale productie van sigaretten in ons land een snel groeiend probleem is. 2026 wordt dan ook een recordjaar, zegt Christian van der Waaren, de topman van de douane.
2: Zowel wat betreft het vaststellen van het aantal illegale sigaretten, vorig jaar 200 miljoen, nu zitten we al aan 180 miljoen. Wat betreft de vaststelling van illegale sigarettenfabrieken, daar zal het ook een recordjaar zijn. Vorig jaar 9 en nu zitten we al 11. Dus ik ben ervan overtuigd, dit jaar wordt een grand cru wat betreft de vaststelling van criminele activiteiten in de sigarettenbusiness.
1: Ja, vanmorgen is er hier dus een inval geweest, maar de tientallen arbeiders die hier dag en nacht moesten werken, die waren toen al weg. Ik zie wel dat ze een grote keuken hadden, daar staat nog allerlei Vietnamese eten. Er staan hier containers met daarin bedden. Maar er is dus niemand opgepakt momenteel. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog volop.
0: Dankjewel, Marieke vanuit Charleroi. De kitesurfer die gisteren zwaar gewond is geraakt op het strand in Oost-Duinkerke is overleden. Een felle windstoot sloeg plots in zijn scherm nog voor hij in het water was. De man kwam tegen een geparkeerde jetski terecht en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. Het slachtoffer is een man van 63 uit Diest. De KLJ van Balen uit de provincie Antwerpen heeft haar zomerkamp in de Waalse gemeente Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Details over dat incident zijn er niet. De kinderen waren er alleszins niet bij betrokken, wel enkele leiders. En zij zagen het niet zitten om het kamp nadien nog voor te zetten. KLJ Nationaal werd ingeschakeld om de kinderen op te vangen, zegt de burgemeester van Balen, Sophie Leijzen.
3: KLJ Nationaal, die dan de kinderen die eigenlijk niets vermoedend de nacht hebben doorgebracht. Er was op dat moment zeker geen veiligheidsrisico. Maar hoe leggen we dat uit? Hè? Als zij 's morgens vernemen, het stopt hier, we gaan ons kamp abrupt moeten afbreken. Hoe nemen wij hen daarin mee? Daar heeft KLJ Nationaal een actieve rol in opgenomen. Zij zijn vanmorgen ter plaatse gegaan.
0: En de 125 kinderen zullen straks weer thuis zijn. De Belgische fruittelers zullen dit jaar opnieuw minder appelen en peren oogsten. Dat blijkt uit ramingen van onder meer het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Dat komt door het droge en warme weer in combinatie met felle hagelbuien. Wellicht zullen er 166 miljoen kilo appels geoogst worden. Dat is 20% minder dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaren. Bij de peren zal de oogst 7% lager liggen. We zullen ons moeten beschermen tegen de klimaatverandering, zegt Luc van Ooyerbeek van de Veilingen.
4: Het klimaat schuift gewoon op. Daar zullen we moeten op inzetten. Zorgen dat we beter water bijhouden, waterbuffers inrichten. Zorgen dat we voor irrigatie kunnen zorgen. Hagelnetten, hagelprotectie, noem het allemaal maar op. Maar dat is dan ook weer een spel van initiatieven die we moeten nemen met de sector waar we al mee bezig zijn. Maar ook van vergunningen om waterbuffers aan te leggen en zo verder. Dat is niet altijd even evident in een dichtbevolkt land gelijk België. Hè.
0: De BEL 20, de index van 20 belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft een recordhoogte bereikt. Vanmorgen stond de index op 5.819 punten. En dat heeft vooral te maken met de bank KBC, die net voor de beurs openging bekend maakte dat ze de voorbije 3 maanden meer dan 1 miljard euro winst heeft gemaakt. Het vorige record van de BEL 20 dateert van begin juli. En bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse tickets voor The Odyssey in Brussel. De film van Christopher Nolan is er te zien op een extra groot scherm, het enige in de Benelux. De tickets zijn tot eind deze maand bijna volledig uitverkocht. Een ticket kost goed 30 euro, maar op sociale media worden ze soms aangeboden voor meer dan 100 euro. Ook op de gespecialiseerde app TicketSwap gaan er cinematickets rond. Die zijn niet per se vals, zegt Anneleen van Troost van Kinepolis.
5: Als het aan de oorspronkelijke aankoopprijs of minder dan die prijs is. Ondertussen is er ook een limiet eigenlijk ingesteld door Ticketswap zelf op onze vraag. Dus dat er geen meerprijs mogelijk is. Dus dat zou in principe dan wel veilig moeten zijn.
0: Bij een Russische aanval op een schip in de Zwarte Zee ten zuiden van Oekraïne is 1 dode gevallen en ook 3 gewonden. Volgens Oekraïne vervoerde het schip Oekraïns graan. De Russen zeggen dat er militair materieel mee getransporteerd werd. En in 27 Italiaanse steden geldt code rood voor hitte van meer dan 35 graden en een heel vochtige lucht. Dat betekent dat niet alleen kwetsbare mensen gezondheidsrisico's lopen. Het alarmniveau geldt van Bolzano in het noorden tot Palermo op Sicilië. Door de hitte en de droogte staan ook veel meren en rivieren in Italië op een historisch laag peil. Hier is het meestal droog vanmiddag met wolken en opklaringen die vanaf het westen geleidelijk breder worden, maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig tot 25 graden, in het weekend nog wat warmer, zondag tot 31 graden met vanaf de namiddag kans op buien of een onweer. We begonnen met de ontdekking van een grote illegale sigarettenfabriek, de 11e al dit jaar in ons land. Ditmaal in de buurt van Charleroi. Er werkten dag en nacht tientallen arbeiders. Meer op vrtnieuws.be.
6: Goedemiddag. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file rijden tussen Groot-Bijgaarde en Jette. In Ter Vuren verspert een defect voertuig de rechte rijstrook in de Vierarmentunnel. Naar Antwerpen een half uur file op de E313 vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent ruim 3 kwartier file tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Er zijn 2 rijstroken afgesloten door een ongeval.
7: Radio Bene. Radio Bene topcollectie. Lars de Grote.

Police. De do-do-do, de da-da-da, ja-ja. Je zit weer goed voor een nieuwe lading Evergreens op deze donderdagmiddag. Ik heb ze zorgvuldig uitgekozen. En denk eraan, het is aan jou om te kiezen wat we nu zondag gaan spelen. 5 uur lang in de Radio BNE Willy Sommers 74. Op de verjaardag van een van de sympathiekste Willys van het land. Stemmen is heel eenvoudig, dus doe het. En hoe doe je dat? Wel, dat doe je bij Radio BNE. Altijd welkom op 14 Max.

Dennis Edwards, bekend geworden als de frontman van The Temptations. En Syda Garrett, een graag geziene en graag gehoorde backingzangeres bij de Pointer Sisters, Donna Summer, Madonna, Michael Jackson enzovoort. Ja, wat goed dat die twee elkaar gevonden hebben, bijna 40 jaar geleden. Don't look any further.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

The Tramps, Disco Inferno. Onze vrienden van Radio 2 breken zich al wekenlang het hoofd over de vraag wie wint er dit jaar zomerhit. Maar weet je nog wie er exact 50 jaar geleden de grote winnaar was? Niet Wiltura, niet Jimmy Frey, ook niet Willy Sommers, maar wel Frank Alwin, de artiestennaam van Frank van der Steen. In die tijd werd er nog gestemd per gele briefkaart. Frank heeft toen gewonnen met het nummer In Gedachten. En de toekomst zag er zeer goed uit. Maar een paar dagen later besloot zijn platenfirma ermee te stoppen. Er ging veel tijd verloren. Het effect van zomerhit was aan het verdwijnen. En tegenwoordig is het bijna niet te doen om nog een exemplaar van In Gedachten in handen te krijgen. Maar wij hebben er wel één. En ik speel hem graag. En niet alleen vandaag trouwens. Dit was de grote winnaar van Zomerhit van BRT2 op 6 augustus 1976.

Frank Alvin, de grote winnaar van Zomerhit op 6 augustus 1976. Ook in Blankenbergen trouwens. Vandaag net 50 jaar geleden, in gedachten. Sterke song, zeer goed gezongen, eentje om te koesteren. Frank is er nu 76 en wie gaat er dit jaar winnen? Wel, dat weten we op zaterdag 29 augustus.

0: Of het nu serieus was of niet, was in elk geval een grote hit. I'm a Lover, Andrea. Op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En een kwartier tussen Wezenbeek en Tervuren. Dat komt door een defect voertuig op de rechte rijstrook in de Vierarmentunnel. Naar Antwerpen drie kwartier file op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring richting Gent 40 minuten vertraging tussen Antwerpen-Noord en Berchem.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Dawn en Phil Everly, The Everly Brothers. Twee jongens met veel succes in de muziek, maar geen succes in de liefde. Bye Bye Love, niks aan te doen. Bekijk het zo, alles komt goed. Een beetje zoals bij David van Dijk. Die nacht.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japans.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Oh, yellow!
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldiensten.

Bobby Fuller 4, I Fought the Law, maar ik heb verloren. De jongens en het meisje van de groep Teach-In, die hebben dan weer gewonnen in de lente van 1975. Ze kregen de meeste punten op het Songfestival. When you feel-

John Anderson, What a Way to Surrender. John is bekend geworden als medeoprichter en leadzanger van de groep Yes. En dit heeft hij tussendoor opgenomen, ergens begin jaren 80, toen hij ook regelmatig samenwerkte met Vangelis. En kijk, die naam kan ik toch niet zomaar laten vallen zonder ook iets van die man te spelen. Vangelis, met de grote nummer 1 hit van begin jaren 90, Conquest of Paradise.

0: Het is echt machtig als ze lacht. Ik hoop dat ze nog veel mag lachen samen met Yevgeny. Het is bijna 2 uur geworden.
1: Nog steeds al volonté.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: in het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: twee uren. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Charleroi is vanmorgen een illegale sigarettenfabriek ontmanteld in een oude loods. Er werkten 42 arbeiders, vermoedelijk Vietnamezen. Ze leefden er ook in zeer slechte omstandigheden. Op het ogenblik van de inval waren ze weg. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Dit jaar zijn in ons land al 11 clandestine fabrieken ontdekt en 180 miljoen sigaretten in beslag genomen. Het wordt daarmee wellicht een recordjaar. Christian van der Waarde, de topman van de douane, legt uit waarom criminele organisaties investeren in namaak sigaretten.
1: Een van de redenen is natuurlijk de verhoogde accijnzen, zowel in Frankrijk als in België, maar ook in Duitsland, in de UK traditioneel hoog. Dat is één element zo. Al ten tweede, dat brengt veel op. En ook de risico's zijn veel kleiner dan met drugs gebeuren. Dat is het toch heel gewelddadig in het sigarettencircuit. Daar verdien je veel geld en je wordt er ook niet mee doodgeschoten.
0: De OCMW's hebben veel meer werk gehad dan verwacht door de vele leefloonaanvragen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering het afgelopen half jaar hebben verloren, een leefloon hebben aangevraagd. Sinds begin dit jaar hebben veel minder mensen recht op een werkloosheidsvergoeding. Bijna 100.000 mensen krijgen nu geen uitkering meer en meer dan 50.000 van hen hebben dus een leefloon aangevraagd bij het OCMW. De federale regering had nochtans geschat dat maar 1/3 van hen een leefloon zou aanvragen. En dus was de werkdruk bij de OCMW's nog hoger dan verwacht, zegt Veronique Janssens van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
2: De cijfers blijken nu toch ook in Vlaanderen merkelijk hoger te zijn dan de 1/3. 42% heeft aangeklopt bij de OCMW's. Dan start er een heel proces, een sociaal onderzoek, een financieel onderzoek en ook een onderzoek naar de gezinssituatie vooraleer dat er kan beslist worden of er ook effectief een leefloon wordt toegekend. Dus die 42% heeft er echt wel voor gezorgd dat de OCMW's onder een stevige werkdruk hebben moeten presteren.
0: En 8 op de 10 aanvragers hebben ook een leefloon gekregen. Het Israëlische gerecht heeft een kolonist aangeklaagd voor de dood van een bekende Palestijnse activist een jaar geleden. De Israëlische kolonist schoot toen op een groep Palestijnen. Toch moet hij alleen terecht staan voor roekeloze doodslag, maar niet voor moord. De Palestijnse activist was te zien in de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van kolonisten. Het is voor het eerst sinds de Gaza-oorlog dat Israël zelf een kolonist voor de rechter daagt. In die periode hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaanoever. Het weer, meestal droog met wolken en opklaringen die vanaf het westen geleidelijk breder worden, maximaal rond 23 graden, morgen zonnig en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Naar Antwerpen, 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E34 is door een defect voertuig in Waaslandhaven-Oost de rechte rijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 10 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 naar Brussel zijn op het viaduct in Wilrijk de linker- en de rechte rijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

0: Mannen maken plannen. Cliff Richard, we're all going on a summer holiday. Dat zag er goed uit, in tegenstelling tot de toestand waarin Bobby Vinton zich begin jaren 70 bevond. Maar goed, ik kan het beter zelf vertellen.
1: Ah,

0: Nicole, Don't You Want My Love. Heb je een suggestie of een vraag? Maak dan gebruik van de reageerknop van Radio Bene op VRT Max. Net als Jan van den Einde heeft gedaan. Jan woont in Ole en hij is eigenlijk al lang op zoek naar een liedje van een zangeres die destijds in Oevel woonde, Franka. Zij had eind jaren 60 een hitje en dat ga ik nu met heel veel plezier nog eens spelen voor Jan. En wie weet, misschien zegt het jou ook nog iets. Franka, o impresario.
1: Omdat ik wel wat stem heb en ook dansen kan.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Dat ze groot gelijk hebben. Zo dadelijk een girl uit de wonderenwereld van de disco.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Radio BNN. Topconnectie.

Wat een stem. Thelma Houston, tegenwoordige meisje van 80. En toen, een halve eeuw geleden, een van de divas van de disco. Don't leave me this way. Eind november, dan kan je een straffe zangeres van bij ons live meemaken in twee van onze beste concertzalen. Axelle Red, ze speelt op donderdag 26 november in de Roma. En drie dagen later, op zondag 29 november, dan staat ze in de AB.

Musical Youth. Dat was een goede naam voor die gasten. Ze waren muzikaal en ze waren ook nog piepjong. De jongste was een jaar of 10, 11 toen ze dit opnamen. Pas de Dutchie. Ja, evergreens en artiesten van bij ons, dat is Radio Bene. Dat is ons DNA. En dit is al decennia lang een gevestigde waarde hier in Vlaanderen. Raymond.

0: Hermansen.
1: Hermans Hermits, I'm into something good. Ik kreeg daarnet via de reageerknop van Radio Beni op VRT Max een foto van een perfect gelukte pannenkoek bij Linda thuis. Dat ziet er lekker uit, zeg. Dat is ook something good. Naar Antwerpen, 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E34 is door een defect voertuig in Waaslandhaven-Oost de rechte rijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 10 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 naar Brussel zijn op het viaduct in Wilrijk de linker- en de rechte rijstrook versperd door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Wezenbeek en Machelen.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene topcollectie.
2: Lars de Grote.

0: Mama's jasje. Zeg maar Peter van Laat. Ik mis je zo.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals.

France Gall, Ella, Ella. Of er iets van Ella zal passeren in de Rat Pack, nu zondag, dat weet ik niet. Maar in de voorlopige platenlijst zie ik nu al Dinah Washington staan, en Nina Simone, Dennis van Aarsen en Frank Sinatra. Vanzelfsprekend, die Sinatra. Dat belooft weer in de Rat Pack met Yannick Bovie, nu zondagavond. Van 6 tot 8, hier op Radio Bene.

Marijke Dumont uit Oostende heeft net gereageerd. Ze zegt, nou, dit is toch een van de mooiste stemmen ooit. En ik ga dat zeker niet tegenspreken. Lou Rawls, you'll never find another love like mine. En waar vind je de knop om te reageren? Wel, die vind je bij Radio BNE op VRT Max. Makkelijk hoor, maak er gebruik van.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Door de aanhoudende droogte raken ook de vissen in onze waterlopen in moeilijkheden. In Bree, in Limburg bijvoorbeeld, heeft het agentschap Natuur en Bos zelf vissen gevangen om ze over te zetten, nadat het waterpeil in het Oud Kanaal levensbedreigend laag stond. Koen Thijs van het agentschap.
1: Ik heb gehoord dat er karpers zijn weggevangen, zeelt, er zat een paling tussen, baars, blankvoren. Dus toch wel eigenlijk een mooie diversiteit aan vissen die daar leefden en die we dus nu ook hebben kunnen redden. De meeste vissen zijn in het aangrenzende Zuid-Willemsvaart losgelaten. Dus daar heeft onze visserijbioloog ingeschat dat de condities op dit moment goed genoeg zijn dat die vissen daar konden veilig losgelaten worden.
0: In Oostende hebben leden van een hengelclub een 80-tal vissen gered uit een vijver waarin nog amper 10 tot 15 centimeter water stond. Ze hebben de vissen overgeplaatst naar een vijver waar nog meer water stond. De politie houdt zaterdag een nieuwe flitsmarathon. Vanaf 6 uur 's ochtends zal er 24 uur lang extra op snelheid gecontroleerd worden. Dat gebeurt met bemande en onbemande camera's. Het is al de 25e flitsmarathon. Bij de vorige in april zijn bijna 1,4 miljoen bestuurders gecontroleerd en ruim 3% betrapt op te snel rijden. Deze week is overigens in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. De natuurbrand die maandag is uitgebroken in Nederlands Limburg is opnieuw opgelaaid. Gisterenmiddag was de brand onder controle, maar de brandweer bleef het gebied nauwlettend in de gaten houden. De plek waar het nu het vuur oplaait is een klein stuk grond dat eerder deze week al is afgebrand. De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidt. En in Congo is een passagiersschip op weg naar de hoofdstad Kinshasa tegengehouden nadat een passagier die onderweg was afgestapt overleden is. Hij was mogelijk besmet met het Ebola-virus. Op de plek waar hij is afgestapt en overleden is waren geen middelen om hem te testen. De 200 passagiers en het personeel op het schip worden nu wel getest met een mobiel laboratorium. De Ebola-uitbraak is voorlopig beperkt tot provincies in het oosten van Congo, maar medische diensten vrezen het ergste als de ziekte zou overslaan op de miljoenenstad Kinshasa. Meestal droog met wolken en opklaringen. Vanaf het westen worden de opklaringen breder. Maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag 31 graden. Dan hebben we na de middag wel kans op buien of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de E17 naar Kortrijk is het een half uur file rijden tussen Gentbrugge en De Pinte. Er zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Wezenbeek en Machelen.
3: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

De Kreuners, stapelgek op Chris Lomme, actrice en commandeur in de kroonorde. Nou, dat is pas verliefd zijn in stijl, jawadde. Hoe lang kan je nog stemmen voor de Radio BNE Willy Sommers 74? Wel, dat kan tot overmorgen 9 uur, tot zaterdagochtend. Maar je hoeft zo lang niet te wachten, doe het nu. En bepaal zelf wat Vanessa en Peter gaan spelen. Nu zondag tussen 9 en 2. Stemmen doe je bij Radio BNE op VRT Max.

0: Wegwezen, dat is de enige optie. Conny van den Bos, weg uit dat paleis met gouden muren.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio Bene, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Radio BNE.
6: Topcollectie.

Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Wat heeft dat ene Italiaanse meisje van 16 gedaan om in 1964 zoveel aandacht en succes te verdienen? Wel, ze heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Op zeer overtuigende wijze. Giulia Cinquetti.

0: Met een gebrek aan hygiëne had het niks te maken. The Three Degrees, You're a Dirty Old Man. Op de E17 naar Kortrijk ruim een half uur file rijden tussen Gent en de Pinte. Er zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde. En op de binnenring ook 20 tussen Strombeek en Vilvoorde. Dat komt door een ongeval daar.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio Bene, Lars de Grote.

Ken je dat gevoel? Je ziet kinderen spelen en dan besef je plotseling dat je zelf al lang geen kind meer bent. Dat het allemaal zo snel voorbij gaat. Marianne Faithfull wist waarover ze zong en ze was zelf nog zo jong. As Tears Go By.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes...

Benny Nijman, ik weet niet hoe. Ik weet nog perfect wie er het Eurovisie Songfestival van 1976 heeft gewonnen. Omdat ik toen voor de eerste keer heb gekeken. Ja, het was Brotherhood of Man.

Noah, Beautiful That Way. Ja, het was mooi afgelopen weekend met de verjaardagen van Bart Kael en Viltura. Beide heren kregen een gepast eerbetoon hier bij Radio Beni met een eigen hitlijst. En die kan je nog altijd raadplegen op VRT Max. Bij Radio Beni natuurlijk. En in de lijst van Viltura stond dit op nummer 29.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja, het kan anders.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no-cap gourget, wajo-worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè, bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké. Okay.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Radisse!
7: De Vos Lemmes.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Het Oekraïense vliegtuig waar naast dinsdagnacht een drone met een explosief gevonden werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland, was op dat moment gevuld met munitie, dat meldde Duitse media. Die munitie zou kort voordien vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd zijn, vermoedelijk voor verder transport. De luchthaven van Leipzig wordt vaak gebruikt als tussenstop voor onder meer militair materiaal, vertelt Jeroen Rijgaard.
1: Het is een belangrijke militaire luchthaven in die zin dat heel veel militair transport vanuit Leipzig plaatsvindt. De NAVO gebruikt bijvoorbeeld die luchthaven om militair materieel via vliegtuigen te verschepen. En Oekraïne zit daar natuurlijk ook. Dus Antonov, de luchtvaartmaatschappij, naast het vliegtuig van hen is die drone gevonden. Ja, die hebben daar eigenlijk een centrale hub tegenwoordig. Sinds eigenlijk de Russische inval hebben ze al hun vliegtuigen naar Leipzig overgebracht. En zij vliegen van daaruit.
0: Wie verantwoordelijk is voor de geladen drone is nog niet duidelijk. Na het incident botste nog een ander vliegtuig in de lucht boven Leipzig met een onbekend vliegend object. VN-organisatie UNICEF zegt dat Israël sinds de wapenstilstand in Gaza in oktober vorig jaar al zeker 300 Palestijnse kinderen heeft gedood. Dat is één kind per dag. Na die wapenstilstand zou Israël zijn militaire actie stopzetten en humanitaire hulp toelaten, maar dat gebeurt dus niet. Ook landen in de regio veroordelen het aanhoudende geweld van Israël in Gaza, onder meer Saudi-Arabië, Turkije, Egypte, Pakistan en Jordanië beschuldigen Israël van aanvallen op gezondheidsposten in Gaza, op burgerdoelwitten en op onschuldige burgers. De Amerikaanse gewezen topviroloog Anthony Fauci is beschuldigd van minachting van het congres. De Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid heeft daarover een resolutie goedgekeurd. Ze verwijt Fauci dat die vorige week weigerde te antwoorden op vragen over de oorsprong van COVID-19. De Republikeinse commissievoorzitter en Fauci liggen al langer met elkaar overhoop over de aanpak van de coronapandemie. Het ministerie van Justitie zal nu beslissen of Fauci vervolgd wordt. Volgens Fauci is dat al langer de bedoeling van de commissievoorzitter. En er zijn meer details bekend geraakt over het opmerkelijke cyberincident van enkele weken geleden. Toen bleek dat twee AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI tijdens een test uit hun beveiligde omgeving ontsnapt waren en op eigen houtje een ander AI-platform gehackt hadden. Nu blijkt dat de twee computermodellen maandenlang heimelijk samenwerkten met nog andere AI-modellen om zo slimmer en sterker te worden. En dat is heel onverwacht, zegt Steven Latré van de Universiteit Antwerpen.
2: Ik denk dat het vooral toont dat de creativiteit van die modellen zeer hoog is en dat we eigenlijk vaak wel een beetje achterlopen in wat zij juist doen. Wat mij ook wel zorgen baart, is dat we nu pas weten, weken na datum, wat er juist is gebeurd. En dat toont toch wel aan dat we veel korter op die bal moeten spelen rond wat doen die modellen juist en hoe kunnen we ons daartegen wapenen.
0: Het weer meestal droog met wolken en opklaringen, maximaal rond 23 graden. Morgen zonnig en tot 25 graden, tijdens het weekend nog wat warmer. Zondag halen we 31 graden met namiddag, kans op buien of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Een heel goede middag op de E17 naar Kortrijk. 1 uur file tussen Gentbruggen en De Pinte. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is hinder door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, goed gezind.
4: Vanessa van

De dagen dat Marco Borsato nog voor jou leefde zijn voorbij en die geruchten over een comeback blijken ook niet levensvatbaar te zijn. Voorlopig liggen zijn dagen als artiest achter hem, maar we denken er met nostalgie aan terug. Want het waren zeer mooie dagen.

Mary Hopkin, dame met een mooie stem en met een lieve uitstraling. Those were the days. Ik las deze week een uitspraak van Jo Valli. Ik was misschien wel de Ruben van Gucht van mijn generatie. Ja, dat wakkert de verbeelding toch aan, hè? Als hij het zelf zegt. Jo is alleszins een man die altijd van het leven heeft genoten. En van alles wat bij dat leven hoort. Dus ik neem ook mooie vrouwen aan. Genieten, joh. Niets

0: Gilbert O'Sullivan. Met de moed ervan hopen, no matter how I try. Als die helikopter dadelijk Samantha maar van haar luchtmatras kan redden.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stoep.
10: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
11: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
10: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
14: Code Yellow! Vul je voorraad toiletpapier.

Samantha gered door de helikopter US Navy 66. Italië schitterde het voorbije WK voetbal door afwezigheid. Maar tijdens de slotceremonie werd de eer van de Azzurri gered door Laura Pausini. Zij trad samen met Robbie Williams en Nicole Scherzinger op voor de finale tussen Spanje en Argentinië. En dacht jij wat ik dacht? Dat vrouwen toch altijd 100 keer meer moeite moeten doen op vestimentair gebied dan mannen. Ze waren allemaal in blauw, maar die Robbie die had een soort trainingspak aan. En de vrouwen die waren prachtig blauw op stiletto's en dan nog juist zingen voor het oog van heel de

0: Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Hilde de Becker stuurt net, ja, die slotceremonie van het WK voetbal. Wat ik heel straf vond, was hoe jong Shakira en Tom Cruise er nog altijd uitzien. Jonger dan sommige van die voetballers. Dat is helemaal, helemaal waar. Het zal niet allemaal natuurlijk zijn, maar goed, maakt niet uit. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 1 uur in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de weg vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de A12 vanaf Wilrijk. Op de E313 tussen Lummen en Beringen en vanaf Ranst telkens 10 minuten. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, goed gezind.
3: De tijd voor je leven.
1: Vanessa van Hoven.

Dat word je wel goed gezind van, hè. Doris D and the Pins, Shine Up. De toffe collega's van Radio 2 zitten al 5 weken aan de kust. Was elke dag artiesten ontvangen in de aanloop naar VRT Zomerhit. Dat Margriet Hermans er niet meer bij kan zijn, dat vindt iedereen uiteraard zeer jammer. Maar honderden mensen hebben papieren bloemen geplooid om daarmee de naam Margriet te maken. Céline wil die bloemen heel graag mee naar huis nemen. Zij komt haar mama af en toe eren door een grote hit van Margriet te zingen. En daarvoor kreeg ze onlangs de vocale steun van Niels de Stadsbader en Siska Schoeters.

0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Ginger Neves, 34 jaar geleden. Hij klonk zeer warm, maar hij klinkt vandaag zelfs beter. En we houden hem van hem hier in dit land. Mick Jagger zong over Jumpin' Jack Flash toen hij zelf een jongen van 25 was. En hij klinkt misschien niet beter, maar hij heeft nog niks van zijn energie verloren. Er zijn nog altijd heel veel mensen die geen idee hebben wie hij is, zegt hij. Ja, aan Radio Bene zal dat niet gelegen hebben, Mick.

De Rolling Stones in 68, toen Mick Jagger dus een jongen was van 25. Ondertussen is hij een jongen van 83, maar nog zeer energiek over Jumping Jack Flash. Bijna van Jack Dyer, en dat was de tuinman van Keith Richards. Dit zingen ze in Duitsland al 40 jaar mee als Ich brauch dich jeden Tag. Waarbij doen ons voordeel met de ijzersterke cover van Lux Steno.

weggelopen uit de Crooner Club op zondagavond van Radio BNE. De Rat Pack met Yannick Bovy, die er ook bij is op zondag 8 november voor Radio BNE. De Rat Pack live in concert, Best of Christmas. Yannick komt al zingen en hij is er ook bij als co-host. Het is de laatste keer trouwens. Tickets via VRT Max.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Nieuws met Gert van Boksel. Na Nederland zijn ook in ons land brandweerkazernes het doelwit van inbrekers. Een hoog BMI ligt bij ons mee aan de oorzaak van ruim 9500 overlijdens per jaar. En voor het eerst wordt een Israëlische kolonist in Israël vervolgd voor de dood van een Palestijn. De afgelopen weken is in zeker 2 brandweerkazernes in Vlaanderen ingebroken. In Ranst, in de provincie Antwerpen, en daarvoor ook al in Lommel. Telkens werd zwaar materiaal gestolen, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om auto's open te knippen. Sanne Drees van hulpverleningszone Noord-Limburg.
1: Hiervoor hebben ze een deur in de stelplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
0: In Nederland is er sprake van een plaag van inbraken in brandweerkazernes. Daar waren er dit jaar al 35. De financiële waakhond FMSA waarschuwt voor bedriegelijke aanbiedingen van leningen op sociale media. De oplichters doen zich telkens voor als kredietgevers met een vergunning en ze bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Maar wie erop ingaat moet eerst een aantal kosten betalen en nadien laten de oplichters niets meer van zich horen en is het ook zo goed als onmogelijk om het overgeschreven geld nog terug te krijgen. De lijst met 26 frauduleuze kredietverstrekkers is te vinden op de website van de FSMA. Elk jaar zijn er in België meer dan 9500 overlijdens die verband houden met een hoge BMI, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sensano, dat voor het eerst de impact heeft berekend van een hoge BMI. Dat is de Body Mass Index, het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een BMI van 25 en meer wordt gezien als overgewicht en is gelinkt aan veel voorkomende doodsoorzaken, zegt epidemioloog Brecht de Vleeskouwer van Sensano.
2: In de eerste plaats gaat het om hart- en vaatziekten, maar ook andere aandoeningen zoals diabetes, chronisch nierlijden en verschillende types van kanker. Nu, daarnaast weten we ook uit evidentie meer en meer dat er een relatie bestaat tussen hoog BMI en Alzheimer. En dit verklaart ook mee de hoge cijfers die we in België vandaag terugvinden.
0: Voor het eerst heeft het Israëlische gerecht een Israëlische kolonist in staat van beschuldiging gesteld voor doodslag op een Palestijnse activist een jaar geleden. Katrien van der Schoot.
3: Eind juli vorig jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische kolonist Yinon Levy zwaait dreigend met een pistool naar Palestijnse activisten. Die komen betogen tegen een Israëlische bulldozer die hun huizen vernielt. Schiet dan, roept iemand. En dat gebeurt ook. Levy schiet de man dood die alles filmt. Auda Hatalin, bekend uit de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Yinon Levy is zelf een beruchte oproerkraaier. Hij liep al sancties op van een aantal westerse landen en de VS. Nu moet hij ook voor een Israëlische rechter verschijnen. Wel alleen voor doodslag, niet voor moord. Sinds de start van de Gaza-oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever.
0: Het Oekraïnse vliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar naast een drone met een explosief is gevonden, was gevuld met munitie bestemd voor Oekraïne, melden verschillende Duitse media. Het ontstekingsmechanisme zat niet of niet meer vast aan de springlading, maar als die drone wel was ontploft, dan had dat ernstige gevolgen kunnen hebben, zegt collega Bert de Vroei.
4: En ik kan mij moeilijk voorstellen, als dat gebeurd was, dat de NAVO dat niet zou bijeengekomen zijn voor een crisisoverleg. En als dan doelwit Oekraïns is, ja, dan is het nogal logisch om naar Rusland te kijken. Dus als de NAVO dan nog had gedaan alsof ze het allemaal niet goed wisten en niet konden toeschrijven, dan zou de geloofwaardigheid van de NAVO toch ook wel helemaal weg zijn.
0: Sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de 6e rit aan de gang. Een rit met 6 beklimmingen. Jonas Maas, en wat is de stand van zaken?
5: Wel Gert, nog 31 kilometer en we zijn onderweg met een groep van zo'n 30 rensters. Het peloton is op de langste klim van de dag door de Ardèche vandaag uit elkaar gevallen. De gele trui Marlen Reusser en haar grootste concurrenten Vollering en Nivia Domen zitten wel nog altijd voorin. Maar ze denken misschien toch al vooral aan de koninginnenetappe van morgen naar de Mont Ventoux. Ook Lotte Kopecky is er nog bij in die kopgroep die nu wel wat in de afdaling uit elkaar aan het vallen is. Maar het is een goede kans voor haar, want veel snelle vrouwen zitten als iets niet meer voorin. Zometeen is er nog één klim om het verschil te maken. En dan gaan ze al heel snel aan de finish zijn in Tournon-sur-Rhône vandaag.
0: Dankjewel, Jonas. En de Ivoriaanse voetballer Yann Diomandé speelt de komende 7 seizoenen voor Real Madrid. Diomandé is 19 en was een van de smaakmakers van het voorbije WK. Hij komt over van Leipzig en Real Madrid zou zo'n 130 miljoen euro voor hem betalen. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondag namiddag is er lokaal kans op een bui. En ook begin volgende week blijft het zonnig en warm. We begonnen met inbraken in brandweerkazernes. Dat is de afgelopen weken 2 maal gebeurd. In Ranst en in Lommel. Telkens is zwaar materiaal gestolen. In Nederland is dit jaar al 35 keer ingebroken in brandweerkazernes. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, het is 6:05 op de binnenring van Gent. 3 kwartier vertraging tussen Gentzeehaven en Destelbergen. Door een ongeval kun je daar alleen over de pechstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan op de A12 vanaf Aartselaar, 1 kwartier. Op de E19 vanaf Edichem, 10 minuten. En op de E313, 1 kwartier tussen Lummen en Beringen. Op de E314 van Genk naar Leuven is in Lummen een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik 3 kwartier file rijden.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, goed gezind.
6: Vanessa van Hoven.

Tot net vlak voor het nieuws van 5 uur Sailor met Girls, Girls, Girls. En nu ILO over een evil woman. We gaan nogal een naam krijgen, zeg. Niels de Stadsbader, die heb je daarnet ook heel kort horen zingen. Hij zong ter ondersteuning mee met Céline Hermans, die een hele mooie versie bracht live op zomerhit van Niets houdt me tegen. Ook Siska Scooters was daarbij, maar het was een heel klein stukje Niels. Dus ik draai met heel veel plezier ook nog eens zijn nieuwe single Vuur en Vlam.

Dave D, Dozy, Beaky en nog een paar anderen. En daar wil ik graag nog één naam aan toevoegen. Scott. Zo heet het zoontje van zangeres Lisa Lewis en haar partner Niels. Scott werd geboren op 14 juli. Lisa noemt hem het begin van de mooiste herinneringen die wij ooit zullen maken. Radio B mag BNE mag delen in de vreugde, want Lisa liet een grote pot met suikerbonen bezorgen. En die boontjes voor Scott, die hebben dezelfde frisgroene kleur als de kleur die wij gebruiken hier voor Radio BNE. Proficiat Lisa en Niels en alle geluk met Scott. Wij voelen ons vandaag zeer zoetgezind.

0: vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op Colruyt.

Een liedje dat van mij nog 2 uur langer mag duren ook. Dire Straits, Lady Writer. Vandaag kan je op de Cockerill-Kali terecht voor de eerste editie van Muziek aan het Water. Dat is een gloednieuw Antwerps stadsfestival. Dat uitpakt met enkele grote namen. Waaronder die van Laura Tesoro en Clouseau. En wie gaat daar in het publiek zitten? Simon Aper. Simon zul je waarschijnlijk niet kennen, maar Simon is een fan van 100 jaar. Zij wil al heel haar leven graag eens naar een optreden van Clouseau gaan kijken. Maar ze zegt, ja, oké, het Sportpaleis, het is allemaal wel behapbaar en zo. Maar daar spelen die 3 uur lang en dat trek ik gewoonweg niet. Dus dit is een fantastisch alternatief. Ze gaat er naartoe met haar dochter Katelijne. Eindelijk een muziekfestival op wandelafstand waar ik met ons moeder naartoe kan, zegt ze. De 100-jarige mama is een grote muziekliefhebber. De radio staat daar thuis altijd op. En ze is fan. Ze zegt, die mannen kunnen goed zingen. Ze hebben mooie liedjes. Vooral de inhoud van hun teksten raakt me. Misschien kunnen ze hier helemaal mee in de sfeer komen. Veel plezier daar.

0: My knees shake, my heart feels like a drum. Het zal ook het geval zijn bij de Simon Apers, die straks eens voor het eerst in haar leven naar Clouseau gaat kijken in Antwerpen. Simon is 100 jaar en een half. Ze ziet er nog altijd zeer goed uit. Ze zegt zelf, ik weet niet of naar muziek luisteren helpt om zo oud te worden. Maar ik vind het altijd prettig. Het geheim is misschien wel wat ik doe elke dag opstaan om 11 uur. 'S Morgens eet ik altijd 2 sneetjes brood met gebakken spek. Dan kan ik er weer tegen. En openstaan voor veel nieuwe dingen, hè, zolang het maar lekker is. Zoveel mogelijk proeven van het leven. En misschien het in de file staan tot een minimum beperken. 150 kilometer op dit moment. Op de binnenring van Gent vertraag je ruim een half uur tussen Gent-Zeehaven en Destelbergen. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier tussen Zolder en Beringen. Verder nog eens 10 minuten. Op de E314 van Genk naar Leuven is in Lummen de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Verder een kwartier erbij tussen Bekkenvoort en Tiel-Twingen door een aanrijding op de linkerrijstrook. En op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Wezenbeek en Wemmel.
1: Radio BNE, goed gezind.
2: Radio BNE. Vanessa van Hoven.

leuk is, Spooky and Sue, We Could Be Swinging on a Star. Of je kunt doen zoals de Britse Betty Bromwich, die heeft zich laten vastsnoeren op de vleugel van een stuntvliegtuig. En die heeft loopings gemaakt en zo in de lucht. Ik vind het op zich al straf, maar deze Betty is 97. Ze rijdt niet meer met de auto, want ze ziet niet goed. Maar stunten in de lucht, geen probleem.

0: Oh, heb je ook meegezongen? Sam Cooke met een liedje dat later als beginwijsje werd gebruikt van het programma Herexamen met Anja Daams. Anja, die je deze zomer elke middag hoort op Radio BNE. In Als de Muren Konden Praten, boeiende radio over ontmoetingen met bekende en warme mensen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nog steeds à volonté.
5: This is the mozzarella van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Kun je met dit weer even goed zelf doen. Rolls Royce in the car wash. Christophe heeft dit jaar zijn 50ste verjaardag gevierd. Heeft 2 uitverkochte concerten gegeven. En heeft een hele drukke zomer. Het hoogtepunt van zijn jaar volgt dan op 8 november. Dan staat hij in de Lotto Arena met de show. Christophe zingt Tura XXL. En mocht er nog iemand aan twijfelen...
1: Ja, ik

come on, Eileen. Vroeger Dixie's Midnight Runners in 1982. Nu zondag is er de Willy Sommers 74. Tussen 9 en 2. Tussen 4 en 6 hoor je tophits uit 1981. Met daarna weer een zeer sfeervolle crooner-club. Met Yannick Boffy achter de tapkraan van The Rat Pack op Radio BNE. Stan Getz is er dan ook bij, maar niet met Astrud Gilberto. Zij mag daarom nu al zingen.

verloren hart, verloren droom. Stan Getz en Astro Gilberto over The Girl from Ipanema. Nu zondag vieren wij dus de 74ste verjaardag van een jongen uit Ukkel, El Simpatico Willy Sommers. U kunt nog altijd stemmen voor jouw drie favorieten. En je zou Willy daar oprecht een groot plezier mee doen. Willy roept al zijn fans persoonlijk op om van zich te laten horen. Check maar even onze Facebookpagina VRT Radio BNE. Ik wens je nog een sfeervolle avond. En ik zeg graag tot morgen.

0: avond, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Na Nederland zijn ook in ons land brandweerkazernes het doelwit van inbrekers. Voor het eerst wordt een Israëlische kolonist in Israël vervolgd voor de dood van een Palestijn. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen wint Kim Le Court de zesde rit. De afgelopen weken is er in zeker twee brandweerkazernes in Vlaanderen ingebroken. De voorbije nacht nog in Ranst, daarvoor ook al in Lommel. Telkens is zwaar materiaal gestolen, bijvoorbeeld materiaal dat gebruikt wordt om auto's open te knippen. Sanne Drees van hulpverleningszone Noord-Limburg.
1: Hiervoor hebben ze een deur in de stijlplaats geforceerd en zo hebben ze toegang tot de wagens gekregen. Ze hebben enkel dat materiaal gestolen, dus het lijkt er wel echt op dat het gaat om een bende die echt op zoek is naar dat soort materiaal. Dus dat hebben we zeker nog eens bevraagd bij het personeel om echt nog eens extra alert te zijn. Als ze verdachte zaken opmerken in en rond de kazernes, dat ze dat zeker melden. Dus we hebben echt wel een verhoogde staat van alertheid momenteel.
0: In Nederland waren er sinds begin dit jaar al 35 inbraken in brandweerkazernes. De 125 leden en leiding van de KLJ Balen uit de provincie Antwerpen zijn weer thuis. Ze hebben vervroegd hun kamp stopgezet in Plombières, vlakbij het Drielandenpunt, na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. De ouders waren wel snel gerustgesteld, zegt deze moeder.
2: We hebben deze nacht een mail gekregen van de leiding, waarin stond dat er dan een incident gebeurd was. Maar voor ons was vooral de belangrijkste mededeling dat de leden in orde waren, dat de leiding in orde was. Ja, de kinderen die gaan al 10 jaar met de KLJ mee, dus we kennen de leiding ondertussen wel heel goed. We hebben alle vertrouwen in de leiding en wij wachten gewoon verder af. Laat het onderzoek eerst maar zijn en dan gaan wij gewoon de volgende dagen leuk inplannen met de kinderen.
0: In ons land zijn er elk jaar meer dan 9500 overlijdens die verband houden met een hoge BMI of Body Mass Index. Het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Een hoge BMI is samen met roken de belangrijkste risicofactor voor vroegtijdig overlijden, zegt Brecht de Vleeschouwer van Scienzano.
3: Vandaag zijn we in staat om voor een heel pak risicofactoren in te schatten wat het relatieve belang is naar sterfte toe. En we zien daarbij dat obesitas samen met roken, met tabaksgebruik, de twee allerbelangrijkste determinanten voor sterfte zijn in België. Tabaksgebruik kent een heel sterke dalende trend over de tijd heen. Bij overgewicht en obesitas zien we jammer genoeg dat er geen dalende trend is, dus dat daar de cijfers eerder stabiel blijven.
0: Voor het eerst sinds de oorlog in Gaza heeft het Israëlische gerecht een Israëlische kolonist in beschuldiging gesteld. De man schoot een jaar geleden een bekende Palestijnse activist dood. Katrien van der Schoot.
4: Eind juli vorig jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische kolonist Yinon Levy zwaait dreigend met een pistool naar Palestijnse activisten. Die komen betogen tegen een Israëlische bulldozer die hun huizen vernielt. Schiet dan, roept iemand. En dat gebeurt ook. Levy schiet de man dood die alles filmt. Auda Hatalin, bekend uit de bekroonde documentaire No Other Land over het geweld van de kolonisten. Yinon Levy is zelf een beruchte oproerkraaier. Hij liep al sancties op van een aantal westerse landen en de VS. Nu moet hij ook voor een Israëlische rechter verschijnen. Wel alleen voor doodslag, niet voor moord. Sinds de start van de Gaza-oorlog hebben militairen en kolonisten al 1100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaan-oever.
0: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken nodigt zijn collega's uit Oost-Europese landen en de Baltische Staten uit voor overleg rond de drone-dreiging. De aanleiding is de vondst van een drone met explosieven op de Duitse luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vliegtuig dat volgens Duitse media geladen was met munitie. Het ontstekingsmechanisme zat niet of niet meer vast aan de springlading, maar Bert de Vroei, als die drone wel ontploft zou zijn, dan had dat wel grote gevolgen gehad.
5: Ja, als het klopt dat een van de Oekraïnse vliegtuigen met munitie was geladen, dan had een ontploffing van de drone vlakbij dat vliegtuig zware gevolgen kunnen hebben, waarbij ook Duitse slachtoffers hadden kunnen vallen. En dan zou de grens tussen hybride sabotageacties en een echte drone-aanval, een bombardement in feite op Duits grondgebied nog wel, toch overschreden zijn. En dan denk ik dat dat voor de NAVO een groot crisismoment was geworden en een test van de reactie van de NAVO. Tenminste, voor zover de verantwoordelijkheid voor die aanval ook duidelijk zou kunnen worden toegewezen.
0: Dankjewel, Bert. Sport Kim LeCour heeft de zesde rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De Mauritiaanse van AG Insurance Soudal won de sprint van een kleine groep met grote namen. Jonas Maas.
6: Een knappe overwinning was het van Kim LeCour en ook succes dus voor de Belgische AG-ploeg. Al zag het er halfweg de etappe wel niet goed uit voor de Afrikaanse, want ze had een probleem met de fiets in aanloop naar de langste klim in de Ardèche vandaag. LeCour kon toch nog voorin aansluiten met hulp van onder andere ploeggenote Justine Gekiere. Een groep van zo'n 30 rensters reed voorop, met daarbij de gele Royster en haar belangrijkste concurrent in het klassement Vollering en Nivia Doma. Ook Lotte Kopecky overleefde goed. Maar toen de Franse kampioene Géry wegreed in de afdaling en er nog enkele rensters aansloten, was Kopecky er niet bij. En zo werd het een sprint met uiteindelijk 8 rensters, waarin LeCour van op de kop het haalde voor de Française Kerbaol en de Nederlandse Pietersen. Tussen de belangrijkste klassementsvrouwen waren er geen verschillen vandaag. Morgen klimmen ze naar de top van de Mont Ventoux.
0: Dankjewel, Jonas. Het weer vanavond, overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er wel lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week is het zonnig en warm. We begonnen met inbraken in brandweerkazernes. Dat is de afgelopen weken 2 gebeurd in Randstad en in Lommel. In Nederland al 35 keer dit jaar. Meer op vrtnieuws.be.

0: Kea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De 125 leden en leiders van de KLJ uit Balen in de provincie Antwerpen zijn weer thuis. Ze zijn vroegtijdig teruggekeerd van hun kamp in Plombières bij het Drielandenpunt na een incident met een lokale bewoner. Uit goede bron vernemen we dat het te maken had met voyeurisme. De leidersploeg wordt momenteel opgevangen, zegt nationaal voorzitter van KLJ, Jeff Malvliet.
1: De leiding die tot nu toe, en ik kan het niet genoeg herhalen, zeer goed en zeer matuur en zorgvuldig gehandeld heeft in het organiseren van de vroegtijdige afbraak van hun kamp. Ook zij gaan nu heel de tijd bezig geweest zijn met hun kinderen, maar die straks naar huis gaan en dus hier dan waarschijnlijk nog eventjes met z'n allen achterblijven en dan zal ook de realiteit voor hun wel eventjes binnenkomen en daar kan ook het Rode Kruis op dit moment dus vandaag nog in helpen.
0: Er is nog veel onduidelijkheid over de lading van een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat vliegtuig ontsnapte aan een explosie door een drone omdat het ontstekingsmechanisme er niet meer aan vastzat. Volgens verschillende Duitse media was het Oekraïense vliegtuig ook geladen met munitie voor Oekraïne. Maar het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zou nu beweren dat er geen munitie aan boord was. Dat schrijft het Duitse persagentschap DPA. De regering zelf wil voorlopig niets zeggen. Kim LeCour heeft de zesde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Mauritiaanse won de sprint van een kleine groep met grote namen. Lotte Kopecky kwam samen met een achtervolgende groep binnen op een kleine halve minuut en werd elfde. De Europese Voetbalbond UEFA blijft bij de beslissing om het WK-voetbal te boycotten. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft na crisisoverleg gisteravond wel toegegeven dat het verkeerd was om het WK te koop aan te bieden aan privé-investeerders. Maar tegelijk sprak de FIFA zijn steun uit aan voorzitter Gianni Infantino. Net daarom blijft UEFA bij de boycott. UEFA wil zijn ontslag. En in Nederland is zangeres Sherny Kaichman overleden. Zij was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits. De bekendste daarvan was Weekend. In de videoclip van dat nummer droeg Kaichman een strak en glimmend blauw pak voor die tijd, 1979, een eerder gewaagde outfit.

Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 geworden. Het weer vanavond overal brede opklaringen. Morgen zonnig met soms stapelwolken tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondagnamiddag is er lokaal wel kans op een bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Vandaag vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.

Jan uit de polder zei, Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje? Morgen ga ik naar Den Haag. En bij de oeroude molen klonk

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: feest in Nieuws met Alain de Korte. In Merchtem in Vlaams Brabant is vanmorgen een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parquet heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. De 125 leden en leiders van de KLJ Balen in de provincie Antwerpen zijn terug thuis. Ze hebben hun zomerkamp in het Waalse Plombières vroegtijdig stopgezet na een incident met een lokale bewoner die werd opgepakt. Uit goede bron vernemen we dat het incident te maken had met voyeurisme. Er loopt een onderzoek. Bij het incident zouden alleen leiders betrokken geweest zijn. De terugkeer naar huis is vlot verlopen, zegt collega Bart Kortoos vanuit Balen.
1: Vanmiddag zijn ze toegekomen en waren er experts, ook van het Rode Kruis, om psychologische ondersteuning te geven. Dus dat is allemaal heel sereen en heel rustig verlopen. Je moet ook weten, het is eigenlijk ook niet geweten wie en hoeveel mensen precies slachtoffer zouden zijn in deze zaak. Maar alleszins de ondersteuning, de professionele psychologische ondersteuning, die is er wel.
0: In het voetbal strijden Anderlecht en Gent vanavond in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht neemt het in zijn heenwedstrijd in de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudweel, jij volgt die wedstrijd voor ons in Griekenland. Hoe staat het daar?
2: 0-1 voor Anderlecht na ruim een kwartier voetballen. En dat was na een seconde of 15 al die openingstreffer. Bij de aftrap trapt Kozmas de bal naar voren. En dan even een flipperkast situatie. En de bal viel voor de voeten van Svetkovic. Even meenemen en dan hard in doel trappen. Dus het droomscenario voor Paarswit met die vroege voorsprong. Het moest wel even achteruit onder de druk van de thuisploeg met Zafiris. Een goede kans. Maar ondertussen heeft Svetkovic er een reuze kans bij gekregen om er 0-2 van te maken. Maar hij besloot voorlangs. Dus prima start van Paarswit. 0-1 na 16 minuten.
0: Dankjewel, Tom. En in de Conference League speelt Gent momenteel op bezoek bij het Zweedse Göteborg. Bij de rust staat het er 0-1 voor Gent. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits met Weekend en deze Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden van het land. En tot 25 graden in de Kempen. Meer op sportza.be en 14nieuws.be.

0: 2014 nieuws met Alain Korte. In Merchtem in Vlaamse Brabant is een kind overleden in voorlopig onduidelijke omstandigheden. Volgens de burgemeester gaat het om een 7-jarige jongen. Wat er precies is gebeurd is dus nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend en zegt dat alle pistes nog open liggen. In de buurt van de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn alle opvarenden van een passagiersboot getest op ebola. Het gaat om 260 mensen. De boot is tegengehouden op 60 kilometer van Kinshasa en was al weken onderweg vanuit Kisangani in het oosten van het land. Een man was onderweg uitgestapt en overleden. Mogelijk had hij ebola. Als iedereen nu negatief getest wordt, is er geen gevaar. Zo niet worden de mensen met symptomen in quarantaine geplaatst en de zieken verzorgd. Dat zegt deze dokter aan Congolese media.
1: Als er een cas positief is, dan zijn we obligé de garder ceux qui sont sans symptômes en quarantaine et ceux qui sont malades, on va les prendre en charge.
0: Het nieuws over de dode passagier veroorzaakte paniek in de miljoenenstad Kinshasa, die ver van het oosten ligt, waar de epidemie uitbrak. Er zijn al bijna 4000 besmettingen, van wie ruim 1700 zieken zijn overleden. In de derde voorronde van de Conference League voetbal heeft Gent vanavond zijn heenwedstrijd tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 gewonnen. Aanvaller Goré scoorde vlak voor de pauze het enige doelpunt van de wedstrijd en volgende week donderdag wordt de terugwedstrijd in Gent gespeeld. En ook Anderlecht speelt vanavond Europees. De Brusselaars nemen het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudewijl vanuit Griekenland, hoe doet Anderlecht het?
2: Nog altijd prima, het teert nog altijd op die snelle goal na een seconde of 15 van Svetkovic. De eerste bal in de 16 was meteen een goede Svetkovic, dus met de 0-1. Anderlecht is niet vaak in de problemen geraakt. Een paar kansen, dat wel voor de thuisploeg die het meeste balbezit had, maar wel een penalty kreeg net over het half uur. En Kozmas pakte die niet toe, die duwde de bal in het lege doel, dus voor de gelijkmaker. Maar de VAR gaf aan dat hij te snel in de 16 was gelopen en dus geen gelijkmaker. Ook nog eens een vraag, een smeekbede voor een tweede penalty, maar, en dat was ook wel een fout, maar de VAR gaf de fout eerder aan Anderlecht, dus wel een paar keer goed weggekomen. Anderlecht dat nog twee keer dreigde via Svetkovic. En zo zijn we ondertussen 10 minuten ver in de tweede helft en leidt ook hier de Belgische ploeg op verplaatsing, maar er is nog wel een eind te gaan natuurlijk. 0-1.
0: Dankjewel Tom. Vanavond overal brede opklaringen. Morgen is het zonnig met soms stapelwolken in het centrum en het noorden tot 25 graden. In het weekend klimmen de maxima weer naar 30 graden. Zondag namiddag is er lokaal kans op een bui. Ook begin volgende week zonnig en warm. Meer op sportza.be en 14nieuws.be.

Ene zunse en de ander zoen zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

0: In Oudenburg in West-Vlaanderen is Jaro Door overleden, de jonge man die 4 maanden geleden levensgevaarlijk gewond raakte na zwaar geweld. Dat gebeurde tijdens het uitgaan in Gent. De jonge man kreeg een klap in het aangezicht, maar leek niet meteen bewusteloos. Samen met 4 vrienden reed Jaro nog naar huis in Oudenburg. Zijn vrienden lieten hem daar achter in de hal van het appartementsgebouw van zijn moeder en dachten dat hij dronken was. Pas uren later werd de jonge man gevonden en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam in een coma terecht en is nu 4 maanden later overleden. De 4 vrienden werden voorgeleid voor schuldig verzuim. De man die de slag toediende, die geïdentificeerd werd als een Britse rugbyspeler, wordt verdacht van poging doodslag en is nog steeds spoorloos. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van zo'n 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor stijgt de kans op hevige stormen in het najaar. Dat zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: Die zeewatertemperatuur dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven, vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven wordt, komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
0: En ook op land worden nog steeds recordtemperaturen gemeten. Vandaag was dat het geval in onder meer Slowakije en Hongarije. Daar werd het vandaag meer dan 42 graden Celsius. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de 3e voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty. De rebound ging binnen, maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2, maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde en zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
0: En wie ook met een bonus aan de terugmatch begint is AA Gent, want het won in de 3e voorronde van de Conference League vanavond met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was in de jaren 70 en 80 ook bij ons bekend als zangeres van de groep Earth and Fire. De band had verschillende grote hits, zoals Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en vooral deze Weekend.

Kaagman was ook verschillende seizoenen jurylid bij de Nederlandse versie van het talentenprogramma Idols. Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 geworden. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kempen. En het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond de 30 graden. Zondag namiddag is er wel kans op een bui of een onweer. Meer in de apps van Sporza en 14 Nieuws.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain Korte. In Calo bij Bever in Oost-Vlaanderen is een dertiger om het leven gekomen. Hij reed met zijn voertuig frontaal op een tegenligger in een straat in het Antwerpse havengebied. Twee anderen raakten gewond in het ongeval. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Elk jaar zijn er in ons land meer dan 9500 overlijdens die gelinkt worden aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano, dat voor het eerst de impact van een hoge BMI heeft berekend. De BMI, de Body Mass Index, is het getal dat zegt hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte. Bijna de helft van de Belgen heeft een BMI van 25 of meer, wat overeenkomt met overgewicht. Voldoende bewegen is belangrijk, zegt sportcoach Tom Vlerik.
1: Wandelen om te beginnen is al heel veel winst dat je daar kunt gaan nemen naar gezondheidsvlak toe. Lopen, fietsen, maar ik ben voorstander van op een rustige manier en niet altijd de competitie daar te gaan inkrijgen. Ik denk dat naar gezondheidswinst vooral de regelmaat van tel is en niet zozeer de zware fysieke inspanning gaan opzoeken.
0: In het voetbal heeft AH Gent de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League gewonnen. Gent won met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. Het verslag is van Geert Heermans.
2: AH Gent heeft een eerste grote stap gezet richting de laatste voorronde van de Conference League. Gent was voetballend beter dan Göteborg en kwam vlak voor de rust verdiend 0-1 voor met een afgeweken schot van Goré. In de tweede helft was er wat meer druk van de Zweden, ook wat kansen, maar de beste was in de slotfase nog voor Gent. Burgess kopte tegen de paal. Het bleef 0-1. Gent moet het volgende week in eigen huis kunnen afmaken tegen de weinig imponerende Zweden.
0: En ook Anderlecht heeft of won zijn Europese wedstrijd vanavond. In de derde voorronde van de Europa League was dat. De Brusselaars wonnen met 0-1 op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Doelman Colin Kozemans redde in de eerste helft een strafschop. Een belangrijke overwinning voor Anderlecht, weet ook de doelman van Paarswit.
3: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
0: En net als Gent speelt ook Anderlecht de terugwedstrijd volgende week donderdag. Licht bewolkt tot helder vannacht en rond 10 graden. Morgen start met veel zon, later meer wolken tot 25 graden in de Kemp. Het weekend wordt opnieuw zonnig, temperaturen rond 30 graden. Zondag namiddag wel kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 uur met Aleid de Korte. Jaro Door uit Oudenburg is overleden. De jongen die in coma belandde na een vechtpartij in Gent. Dat bevestigt zijn familie via sociale media. De jongeman lag zo'n 4 maanden in coma. Begin april raakte Jaro betrokken bij een vechtpartij in Gent. De ochtend erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw waar hij woonde. In Oudenburg in West-Vlaanderen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en geraakte in coma. Zijn vrienden hadden hem daar afgezet aan het appartement, denkende dat hij dronken was. En zijn vrienden werden ook voorgeleid voor schuldig verzuim. De verdachte die hem een slag toediende, is nog niet opgespoord. In Tongeren, Borgloon in Limburg is vanavond een motorrijder om het leven gekomen. De 62-jarige man verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en belandde tegen een boom. Hulp kon niet meer baten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het parket van Limburg heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanavond brand uitgebroken in een loods in de Brabantstraat. Het gaat om een loods met 3 verdiepingen. Het vuur woedt nog steeds. Het is niet duidelijk wat dat vuur veroorzaakt heeft en of er slachtoffers zijn. Buurtbewoners wordt op dit moment wel nog gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: Ja, en ook op land worden dus nog steeds recordtemperaturen opgemeten. In Hongarije en Slowakije was het de voorbije dag meer dan 42 graden. In Oostenrijk maakte de recordhitte vanavond plaats voor zwaar onweer met wateroverlast en modderstromen. Vooral in de regio rond de stad Salzburg is er schade. Meldingen over slachtoffers zijn er voorlopig nog niet. De verspreiding van het ebola-virus raast met een steeds grotere snelheid verder door delen van Congo. En dat baart de Wereldgezondheidsorganisatie zorgen. De topman van de WHO is op bezoek in Congo. En net die snelheid waarmee het virus zich verspreidt baart ons grote zorgen, zegt de WHO-baas.
2: I think one thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast. I'm deeply, deeply concerned how the situation is on the ground.
0: Tot nu zijn zo'n 1700 mensen van de 4000 die officieel besmet raakten overleden aan de ziekte. In werkelijkheid wordt gevreesd dat dit cijfer veel hoger ligt. Een vaccin is er voorlopig nog niet. In het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. De Brusselaars gingen met 0-1 winnen op het veld van het Griekse PAOK Saloniki. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Een mooie uitgangspositie voor Anderlecht in de hel van Toumba. Dankzij veel wilskracht, de VAR en een goal van Svetkovic na 16 seconden. Anderlecht begon dus met een voorsprong aan deze heenwedstrijd. Kroop in de organisatie en gaf uiteindelijk niet veel weg. Al had het wel geluk. Kozeman stopte een penalty, de rebound ging binnen, maar Mitu was te snel in de 16 gelopen. En een tweede, mogelijke penalty, werd ongedaan gemaakt door een fout in het voordeel van Anderlecht in de aanloop van de penalty. 2 keer dus via de VAR. Svetkovic kreeg nog de beste kans op de 0-2, maar de score veranderde niet meer na de pauze, omdat Anderlecht goed verdedigde en zo dus volgende week met een bonus aan de terugmatch begint.
0: En ook Gent begint volgende week aan de terugmatch met een bonus in de Conference League dan. Het ging vanavond met 0-1 winnen op het veld van het Zweedse Göteborg. Licht bewolkt tot helder vannacht, rond 10 graden. Vrijdag start met veel zon, later meer wolken en tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde hij. De dag voordien was hij met vrienden op stap geweest in Gent en daar was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij. Zijn vrienden hadden hem naar huis gebracht en achtergelaten in de inkomhal van zijn appartementsgebouw in de veronderstelling dat hij dronken was. De jongen werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en lag sindsdien in coma. Zijn vrienden zijn voorgeleid wegens schuldig verzuim. De verdachte die in Gent met de jongen had gevochten is nog niet opgespoord. In Schaarbeek in Brussel is de voorbije avond een hevige brand uitgebroken in een loods. Het gaat om een gebouw van 3 verdiepingen. Er zouden onder meer matrassen opgeslagen zijn. De brandweer heeft het vuur intussen onder controle, maar zal nog lange tijd moeten nablussen. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Buurtbewoners kregen de raad om deuren en ramen gesloten te houden vanwege de hevige rook. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En nog in Brussel, in Sint-Lambrechts-Woluwe, is er de voorbije dag een explosie geweest in een woning. Daarop zou ook een brand uitgebroken zijn. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De brandweer heeft de brand intussen geblust en ook bij dit incident vielen geen gewonden. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt. Dat heeft de Spaanse Weerkundige Dienst bekendgemaakt. Er werd een temperatuur van ruim 33 graden gemeten. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: En in Ouddorp in Nederland heeft de brandweer de natuurbrand onder controle gekregen, die daar de voorbije dag is uitgebroken. Het gaat om een brand in de duinen. Er werden 150 brandweerlui ingezet en ook een blushelikopter. Bij het blussen raakte 1 brandweerman zwaar gewond. Volgens de burgemeester is het al de 4e natuurbrand in zijn gemeente in minder dan een week tijd. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.